Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Koning Willem-Alexander heeft tijdens het staatsbezoek van de Japanse keizer stilgestaan bij het oorlogsverleden van beide landen. Tijdens het staatsbanket sprak hij over de diepe wonden die de Tweede Wereldoorlog heeft achtergelaten. Volgens de koning is erkenning van dat verleden belangrijk voor een gezamenlijke toekomst. Tegelijk benadrukte hij de eeuwenoude vriendschap en samenwerking tussen Japan en Nederland. Het Japanse keizerspaar is voor een driedaags staatsbezoek in Nederland. Iran en de Verenigde Staten hebben de tekst van een intentieverklaring over hun onderhandelingen gepubliceerd. Daarin spreken beide landen af om militaire acties te stoppen en elkaars soevereiniteit te respecteren. Er wordt een periode van 60 dagen ingelast om te werken aan een definitief akkoord. Volgens de tekst zou de VS sancties tegen Iran afbouwen en economische samenwerking op gang brengen. Iran moet zijn nucleaire programma beperken en de voorraad verrijkt uranium flink verlagen. Volgens de provincie Gelderland komen er definitief geen laagvliegroutes van Lelystad Airport over Gelderland. Die garantie zou het provinciebestuur van het Rijk hebben gekregen. Gelderland maakte zich zorgen over geluidsoverlast, stikstofuitstoot en schade aan natuurgebieden zoals de Veluwe. Wel is nog onduidelijk welke hoogte het Rijk precies hanteert bij de definitie van laagvliegen. De provincie zoekt dat binnenkort verder uit. Volgens de huidige plannen moet Lelystad Airport in oktober volgend jaar opengaan. En in alle onderzochte Friese wateren zijn PFAS-stoffen aangetroffen boven de geldende normen, zo blijkt uit onderzoek van Wetterschip Friesland. Volgens dat waterschap gaat het om zowel grote wateren als poldersloten. En daarom roept de organisatie de overheid op om strenge maatregelen te nemen en pleit het waterschap voor een Europees verbod op PFAS. Deze moeilijk afbreekbare stoffen kunnen schadelijk zijn voor mens en milieu. Er is op tientallen plekken in Nederland al sprake van een ernstige PFAS-vervuiling.

Het weer, het blijft droog en het koelt af naar 15 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Overdag krijgen we een warme zomerdag. Bij weinig wind is het dan 27 tot mogelijk 33 graden. Tot zover het radionieuws op Streekomroep de Beverlanden.

0: Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen.
1: Goedenacht.
0: Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de nacht van Streekomroep de Bevelanden.

Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de nacht van Streekomroep de Bevelanden.

Wij houden ook af en toe ons mond. Wij zijn de Beverlanden. Non-stop.

op je werk of onderweg. Met Streekomroep De Beverlanden.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Koning Willem-Alexander heeft tijdens het staatsbezoek van de Japanse keizer stilgestaan bij het oorlogsverleden van beide landen. Tijdens het staatsbanket sprak hij over de diepe wonden die de Tweede Wereldoorlog heeft achtergelaten. Volgens de koning is erkenning van dat verleden belangrijk voor een gezamenlijke toekomst. Tegelijk benadrukte hij de eeuwenoude vriendschap en samenwerking tussen Japan en Nederland. Het Japanse keizerspaar is voor een driedaags staatsbezoek in Nederland. Iran en de Verenigde Staten hebben de tekst van een intentieverklaring over hun onderhandelingen gepubliceerd. Daarin spreken beide landen af om militaire acties te stoppen en elkaars soevereiniteit te respecteren. Er wordt een periode van 60 dagen ingelast om te werken aan een definitief akkoord. Volgens de tekst zou de VS sancties tegen Iran afbouwen en economische samenwerking op gang brengen. Iran moet zijn nucleaire programma beperken en de voorraad verrijkt uranium flink verlagen. Volgens de provincie Gelderland komen er definitief geen laagvliegroutes van Lelystad Airport over Gelderland. Die garantie zou het provinciebestuur van het Rijk hebben gekregen. Gelderland maakte zich zorgen over geluidsoverlast, stikstofuitstoot en schade aan natuurgebieden zoals de Veluwe. Wel is nog onduidelijk welke hoogte het Rijk precies hanteert bij de definitie van laagvliegen. De provincie zoekt dat binnenkort verder uit. Volgens de huidige plannen moet Lelystad Airport in oktober volgend jaar opengaan. En in alle onderzochte Friese wateren zijn PFAS-stoffen aangetroffen boven de geldende normen, zo blijkt uit onderzoek van Wetterskip Friesland. Volgens dat waterschap gaat het om zowel grote wateren als poldersloten en daarom roept de organisatie de overheid op om strenge maatregelen te nemen en pleit het waterschap voor een Europees verbod op PFAS. Deze moeilijk afbreekbare stoffen kunnen schadelijk zijn voor mens en milieu. Er is op tientallen plekken in Nederland al sprake van een ernstige PFAS-verbod.

weer, het blijft droog en het koelt af naar 15 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Overdag krijgen we een warme zomerdag. Bij weinig wind is het dan 27 tot mogelijk 33 graden. Tot zover het radionieuws op Streekomroep de Beverlanden.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenacht. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de nacht van Streekomroep de Bevelanden.

Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

Beverlanden. Het geluid van de Beverlanden. Iedere ochtend van 7 tot 9 met Marcel Steenbakker.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Koning Willem-Alexander heeft tijdens het staatsbezoek van de Japanse keizer stilgestaan bij het oorlogsverleden van beide landen. Tijdens het staatsbanket sprak hij over de diepe wonden die de Tweede Wereldoorlog heeft achtergelaten. Volgens de koning is erkenning van dat verleden belangrijk voor een gezamenlijke toekomst. Tegelijk benadrukte hij de eeuwenoude vriendschap en samenwerking tussen Japan en Nederland. Het Japanse keizerspaar is voor een driedaags staatsbezoek in Nederland. Iran en de Verenigde Staten hebben de tekst van een intentieverklaring over hun onderhandelingen gepubliceerd. Daarin spreken beide landen af om militaire acties te stoppen en elkaars soevereiniteit te respecteren. Er wordt een periode van 60 dagen ingelast om te werken aan een definitief akkoord. Volgens de tekst zou de VS sancties tegen Iran afbouwen en economische samenwerking op gang brengen. Iran moet zijn nucleaire programma beperken en de voorraad verrijkt uranium flink verlagen. Volgens de provincie Gelderland komen er definitief geen laagvliegroutes van Lelystad Airport over Gelderland. Die garantie zou het provinciebestuur van het Rijk hebben gekregen. Gelderland maakte zich zorgen over geluidsoverlast, stikstofuitstoot en schade aan natuurgebieden zoals de Veluwe. Wel is nog onduidelijk welke hoogte het Rijk precies hanteert bij de definitie van laagvliegen. De provincie zoekt dat binnenkort verder uit. Volgens de huidige plannen moet Lelystad Airport in oktober volgend jaar opengaan. En in alle onderzochte Friese wateren zijn PFAS-stoffen aangetroffen boven de geldende normen, zo blijkt uit onderzoek van Wetterschip Friesland. Volgens dat waterschap gaat het om zowel grote wateren als poldersloten. En daarom roept de organisatie de overheid op om strenge maatregelen te nemen en pleit het waterschap voor een Europees verbod op PFAS. Deze moeilijk afbreekbare stoffen kunnen schadelijk zijn voor mens en milieu. Er is op tientallen plekken in Nederland al sprake van een ernstige PFAS-vervuiling.

weer, het blijft droog en het koelt af naar 15 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Overdag krijgen we een warme zomerdag. Bij weinig wind is het dan 27 tot mogelijk 33 graden. Tot zover het radionieuws op Streekomroep de Beverlanden.

0: Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen.
1: Goedenacht.
0: Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

Alleen samen open je ogen en oren. Luister mee. En ontdek wat wij voor jou te bieden hebben. Op Streekomroep de Beverlanden.

0: en geïnformeerd worden. Dat doe je met elkaar de hele week lang. Op Streekomroep de Beverlanden.
1: Turn the night into a glory day. Stand up for the rules and

0: Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed.
1: Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Koning Willem-Alexander heeft tijdens het staatsbezoek van de Japanse keizer stilgestaan bij het oorlogsverleden van beide landen. Tijdens het staatsbanket sprak hij over de diepe wonden die de Tweede Wereldoorlog heeft achtergelaten. Volgens de koning is erkenning van dat verleden belangrijk voor een gezamenlijke toekomst. Tegelijk benadrukte hij de eeuwenoude vriendschap en samenwerking tussen Japan en Nederland. Het Japanse keizerspaar is voor een driedaags staatsbezoek in Nederland. Iran en de Verenigde Staten hebben de tekst van een intentieverklaring over hun onderhandelingen gepubliceerd. Daarin spreken beide landen af om militaire acties te stoppen en elkaars soevereiniteit te respecteren. Er wordt een periode van 60 dagen ingelast om te werken aan een definitief akkoord. Volgens de tekst zou de VS sancties tegen Iran afbouwen en economische samenwerking op gang brengen. Iran moet zijn nucleaire programma beperken en de voorraad verrijkt uranium flink verlagen. Volgens de provincie Gelderland komen er definitief geen laagvliegroutes van Lelystad Airport over Gelderland. Die garantie zou het provinciebestuur van het Rijk hebben gekregen. Gelderland maakte zich zorgen over geluidsoverlast, stikstofuitstoot en schade aan natuurgebieden zoals de Veluwe. Wel is nog onduidelijk welke hoogte het Rijk precies hanteert bij de definitie van laagvliegen. De provincie zoekt dat binnenkort verder uit. Volgens de huidige plannen moet Lelystad Airport in oktober volgend jaar opengaan. En in alle onderzochte Friese wateren zijn PFAS-stoffen aangetroffen boven de geldende normen, zo blijkt uit onderzoek van Wetterskip Friesland. Volgens dat waterschap gaat het om zowel grote wateren als poldersloten en daarom roept de organisatie de overheid op om strenge maatregelen te nemen en pleit het waterschap voor een Europees verbod op PFAS. Deze moeilijk afbreekbare stoffen kunnen schadelijk zijn voor mens en milieu. Er is op tientallen plekken in Nederland al sprake van een ernstige PFAS-vervuiling.

Het weer, het blijft droog en het koelt af naar 15 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Overdag krijgen we een warme zomerdag. Bij weinig wind is het dan 27 tot mogelijk 33 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemorgen. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Koning Willem-Alexander heeft tijdens het staatsbezoek van de Japanse keizer stilgestaan bij het oorlogsverleden van beide landen. Tijdens het staatsbanket sprak hij over de diepe wonden die de Tweede Wereldoorlog heeft achtergelaten. Iran en de Verenigde Staten hebben de tekst van een intentieverklaring over hun onderhandelingen gepubliceerd. Daarin spreken beide landen af om militaire acties te stoppen en elkaars soevereiniteit te respecteren. Volgens de provincie Gelderland komen er definitief geen laagvliegroutes van Lelystad Airport over Gelderland. Die garantie zou het provinciebestuur van het Rijk hebben gekregen. En in alle onderzochte Friese wateren zijn PFAS-stoffen aangetroffen boven de geldende normen, zo blijkt uit onderzoek van Wetterschip Friesland. Dat waterschap pleit voor een Europees verbod op PFAS. Het weer, het blijft droog en het koelt af naar 15 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Overdag krijgen we een warme zomerdag. Bij weinig wind is het dan 27 tot mogelijk 33 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het zuiden van het land rijdt het verkeer langzaam op de A27 van Breda naar Gorkum. Tussen Hank en de brug bij Gorkum 5 kilometer. De vertraging is maximaal 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Zeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beverlanden.

op je werk of onderweg. Met Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Koning Willem-Alexander heeft tijdens het staatsbezoek van de Japanse keizer stilgestaan bij het oorlogsverleden van beide landen. Tijdens het staatsbanket sprak hij over de diepe wonden die de Tweede Wereldoorlog heeft achtergelaten. Volgens de koning is erkenning van dat verleden belangrijk voor een gezamenlijke toekomst. Tegelijk benadrukte hij de eeuwenoude vriendschap en samenwerking tussen Japan en Nederland. Het Japanse keizerspaar is voor een driedaags staatsbezoek in Nederland. Iran en de Verenigde Staten hebben de tekst van een intentieverklaring over hun onderhandelingen gepubliceerd. Daarin spreken beide landen af om militaire acties te stoppen en elkaars soevereiniteit te respecteren. Er wordt een periode van 60 dagen ingelast om te werken aan een definitief akkoord. Volgens de tekst zou de VS sancties tegen Iran afbouwen en economische samenwerking op gang brengen. Iran moet zijn nucleaire programma beperken en de voorraad verrijkt uranium flink verlagen. Volgens de provincie Gelderland komen er definitief geen laagvliegroutes van Lelystad Airport over Gelderland. Die garantie zou het provinciebestuur van het Rijk hebben gekregen. Gelderland maakte zich zorgen over geluidsoverlast, stikstofuitstoot en schade aan natuurgebieden zoals de Veluwe. Wel is nog onduidelijk welke hoogte het Rijk precies hanteert bij de definitie van laagvliegen. De provincie zoekt dat binnenkort verder uit. Volgens de huidige plannen moet Lelystad Airport in oktober volgend jaar opengaan. En in alle onderzochte Friese wateren zijn PFAS-stoffen aangetroffen boven de geldende normen, zo blijkt uit onderzoek van Wetterskip Friesland. Volgens dat waterschap gaat het om zowel grote wateren als poldersloten en daarom roept de organisatie de overheid op om strenge maatregelen te nemen en pleit het waterschap voor een Europees verbod op PFAS. Deze moeilijk afbreekbare stoffen kunnen schadelijk zijn voor mens en milieu. Er is op tientallen plekken in Nederland al sprake van een ernstige PFAS-verbod.

Het weer, het blijft droog en het koelt af naar 15 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Overdag krijgen we een warme zomerdag. Bij weinig wind is het dan 27 tot mogelijk 33 graden. Tot zover het radionieuws op Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits stelt nog niet al te veel voor. Er staan een paar dagelijkse files. Op de A2 van Den Bosch naar Utrecht rijdt het verkeer langzaam tussen knooppunt Hintham en de afrit Kerkdriel. 4 kilometer A16 van Breda naar Rotterdam. Daar rijdt het langzaam tussen de Moerdijkbrug en Dordrecht over 4 kilometer. En op de A27 Breda richting Gorkum. 3 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen Hank en de brug bij Gorkum. In alle gevallen is de vertraging maximaal 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemorgen. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beverlanden.

0: Luchtgitaren erbij zo vroeg op de morgen hier bij Strijkomroep de Beverlanden. Loverboy at working for the weekend.
1: De Beverlandse Ochtendshow.
2: Goedemorgen Beverland.
1: Met Marcel Steenbakker.
0: En dat weekend komt steeds dichterbij, vrienden. En het ziet er mooi uit. Hohoho. Heerlijke temperaturen. Zon die is er al lekker vroeg bij vandaag. Donderdagmorgen 18 juni. Goedemorgen. Het is dag 169 in 2026. Goedemorgen Beverland. Van Rilland tot Geersdijk. Van Bosselen tot Kattendijken. Dit is de Beverlandse Ochtendshow. Op weg staat aan met het laatste nieuws uit de streek. Weer en natuurlijk de beste muziekmix voor jou.

En dan is natuurlijk de realiteit daar dat je gewoon lekker weer naar huis gaat, lekker aan de slag gaat of wat je ook doet iedere dag. En dat je daar heel gelukkig mee bent. Noel Never Going Home werd voorafgegaan door Jackson 5 toen ze nog bij Motown zaten. En I Want You Back, Michael en zijn broertjes. 7:15 donderdagmorgen. Het belooft een mooie zomerse dag te gaan worden op de Beverlanden. Ochtend begint al zacht met temperaturen rond de 15 graden. De zon die was er al heel vroeg bij. Ik was vanmorgen om 5:00 al buiten en was een prachtige oranje zon over het Zuid-Beverlandse landschap. Zon laat zich direct zien vanmorgen dus en met weinig wind warmt het heel snel op. Tegen het einde van de ochtend is het al zo'n 21 graden. Vanmiddag wordt het ronduit warm met maxima rond de 28 graden. Door de combinatie van zon en een hoge luchtvochtigheid kan het zelfs nog wat warmer aanvoelen. En met ongeveer 10 zonuren vandaag is het uitstekend weer voor een dagje aan het strand, op het terras of in de tuin. Als je natuurlijk niet moet werken. Vanavond blijft het met ongeveer 23 graden nog lang warm, al kunnen buien lokaal voor wat verkoeling gaan zorgen. Kortom, eerst lekker volop zomerweer met veel zon en 28 graden. Maar houd later vandaag rekening met een mogelijk stevig buitje of een klap onweer. In het nieuws vanmorgen, inloopavond, over een nieuwe brandweerpost in Kamperland. Goes wil 12.500 woningen bouwen richting 2050. En dorpshuis in Schravenpolder krijgt certificaat voor gezonde aanpak.

bij de mensen die vaak flexibel inspringen, daar waar extra handen nodig zijn. In de zorg, de logistiek, de landbouw, de horeca of de industrie. Zonder zij zouden veel organisaties moeite hebben om het werk gedaan te krijgen. En ook hier op de Beverlanden zijn flexmedewerkers dagelijks onmisbaar. Zeker in drukke periodes die er nu aankomen in de landbouw, recreatie en logistiek zorgen zij ervoor dat het werk gewoon doorgaat. Vandaar dat wij vandaag dus een welverdiend compliment geven voor iedereen die zich steeds weer aanpast aan nieuwe werkplekken en collega's.

Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Koning Willem-Alexander heeft tijdens het staatsbezoek van de Japanse keizer stilgestaan bij het oorlogsverleden van beide landen. Tijdens het staatsbanket sprak hij over de diepe wonden die de Tweede Wereldoorlog heeft achtergelaten. Iran en de Verenigde Staten hebben de tekst van een intentieverklaring over hun onderhandelingen gepubliceerd. Daarin spreken beide landen af om militaire acties te stoppen en elkaars soevereiniteit te respecteren. Volgens de provincie Gelderland komen er definitief geen laagvliegroutes van Lelystad Airport over Gelderland. Die garantie zou het provinciebestuur van het Rijk hebben gekregen. En in alle onderzochte Friese wateren zijn PFAS-stoffen aangetroffen boven de geldende normen, zo blijkt uit onderzoek van Wetterschip Friesland. Dat waterschap pleit voor een Europees verbod op PFAS. Het weer, het blijft droog en het koelt af naar 15 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Overdag krijgen we een warme zomerdag. Bij weinig wind is het dan 27 tot mogelijk 33 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het zuiden van het land rijdt het verkeer langzaam op de A27 van Breda naar Gorkum. Tussen Hank en de brug bij Gorkum 5 kilometer. De vertraging is maximaal 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beverlanden.

Weet u überhaupt niet of Canada al gevoetbald heeft, maar ik zat eens even te kijken op het nieuws voor Alanis Morissette. Ze heeft met Michael Dublé opgetreden bij de aanvang van de WK voor Canada. De eerste wedstrijd voor Canada. Head Over Feet was dat daarvoor. De Brooklyn Players. Nieuwe opname en Hypnotize. Doet een beetje denken aan die oude dance classics uit de jaren 70. Het wordt warm vandaag. Mijn advies, drink voldoende water. Neem een petflesje mee of iets anders waar je water in kan doen. En zorg dat je dat de hele dag bij hebt. En vooral goed insmeren ook. Factortje 30 of meer. Want binnen 10 tot 20 minuten kun je verbranden. De UV-index staat namelijk op 7. Vanmorgen in het nieuws. De gemeente Noord-Beveland organiseert dinsdag 30 juni een inloopavond over de nieuwbouw van de brandweerpost in Kamperland. Bezoekers kunnen tussen 6 uur en 8 uur 's avonds terecht in de huidige kazerne aan het RIP 2 voor informatie over de plannen. Er zijn tekeningen, een maquette en een planning te bekijken, terwijl brandweervrijwilligers, de architect en gemeentemedewerkers van de gemeente Noord-Beveland vragen beantwoorden. De nieuwe coalitie in Goes die zet stevig in op groei en leefbaarheid. In het coalitieakkoord staat de ambitie om richting 2050 zo'n 12.500 woningen te bouwen. Met extra aandacht voor starters, gezinnen en senioren. Ook wil de gemeente investeren in een aantrekkelijke binnenstad, betere bereikbaarheid, ondersteuning van ondernemers en betaalbare zorg. Volgens het nieuwe gemeentebestuur moet Goes groeien, maar wel op een manier die de leefbaarheid en het karakter van de gemeente versterkt. En zoals te verwachten was, is er ook een weerwoord gekomen van de oppositie in Goes. Zij vinden het het meest pretentieloze coalitieakkoord van de afgelopen jaren. En dan dorpshuis Ons Dorpsleven in Schravenpolder. Die heeft het certificaat gezonde buurtlocatie ontvangen. De locatie zet onder meer in op gezondere maaltijden, aandacht voor allergieën en bewust omgaan met voeding. Volgens beheerder Erik Lewis gaat het vooral om het aanbieden van aantrekkelijke, gezonde keuzes. Het certificaat is een erkenning voor de inzet op gezonde voeding, een rookvrije omgeving en verantwoord alcoholgebruik. Op weg.

eenzaam zijn. Hoe jij je ook voelt en wat je ook meemaakt, wij brengen muziek voor jou. Altijd

0: Een bemoedigend geluid door heel Beveland. Wij zijn de Bevelanden.
1: It's one of my favorites. It's called Somebody to Love.

0: voor het benefietconcert naar aanleiding van het overlijden van Freddie Mercury, zanger van de rockband Queen, hadden de overige leden van Queen diverse artiesten uitgenodigd, waaronder George Michael, die toen aan het begin stond van zijn solo carrière na Wham. En dit heeft een enorme boost aan die solo carrière gegeven. Ik weet niet of je ooit een keer de documentaire gezien hebt omtrent George Michael. Dit moment dat hij dat deed samen met Queen.
1: De Beverlandse Ochtendshow.
0: Was een bijzonder moment.
1: Met Marcel Steenbakker.
0: Ja, en ook een

kunnen genieten van riddergevechten, de naspeling van de slag om Baarland, historische demonstraties, workshops en ook live muziek. Ook zijn er tentoonstellingen over het middeleeuwse leven op Zuid-Beveland, van dijkbouw en overstromingen tot ambachten, religie en rechtspraak. Het evenement biedt 2 dagen lang activiteiten voor jong en oud en laat zien hoe het leven er eeuwen geleden in onze regio uitzag. Een bijzondere historische belevenis voor het hele gezin. Over historische belevenissen gesproken, 18 juni vandaag, lang, maar dan ook echt lang geleden in 1815, werd de opmars van de Franse generaal en dictator Napoleon Bonaparte 5 kilometer ten zuiden van Waterloo in België gestuit. Britse, Nederlandse en Hannoverse eenheden die schreven geschiedenis tijdens de slag bij Waterloo. Het verlies betekende voor Napoleon ook het einde van zijn keizerschap. Voor de 2e keer in zijn leven werd Napo verbannen. Zat hij eerst op het Italiaanse Elba. Nu werd hij door de Britten verbannen naar Sint Helena. Een eilandje ver weg van de bewoonde wereld. Zo'n 2000 kilometer verwijderd van de Afrikaanse.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Koning Willem-Alexander heeft tijdens het staatsbezoek van de Japanse keizer stilgestaan bij het oorlogsverleden van beide landen. Tijdens het staatsbanket sprak hij over de diepe wonden die de Tweede Wereldoorlog heeft achtergelaten. Volgens de koning is erkenning van dat verleden belangrijk voor een gezamenlijke toekomst. Tegelijk benadrukte hij de eeuwenoude vriendschap en samenwerking tussen Japan en Nederland. Het Japanse keizerspaar is voor een driedaags staatsbezoek in Nederland. Iran en de Verenigde Staten hebben de tekst van een intentieverklaring over hun onderhandelingen gepubliceerd. Daarin spreken beide landen af om militaire acties te stoppen en elkaars soevereiniteit te respecteren. Er wordt een periode van 60 dagen ingelast om te werken aan een definitief akkoord. Volgens de tekst zou de VS sancties tegen Iran afbouwen en economische samenwerking op gang brengen. Iran moet zijn nucleaire programma beperken en de voorraad verrijkt uranium flink verlagen. Volgens de provincie Gelderland komen er definitief geen laagvliegroutes van Lelystad Airport over Gelderland. Die garantie zou het provinciebestuur van het Rijk hebben gekregen. Gelderland maakte zich zorgen over geluidsoverlast, stikstofuitstoot en schade aan natuurgebieden zoals de Veluwe. Wel is nog onduidelijk welke hoogte het Rijk precies hanteert bij de definitie van laagvliegen. De provincie zoekt dat binnenkort verder uit. Volgens de huidige plannen moet Lelystad Airport in oktober volgend jaar opengaan. En in alle onderzochte Friese wateren zijn PFAS-stoffen aangetroffen boven de geldende normen, zo blijkt uit onderzoek van Wetterschip Friesland. Volgens dat waterschap gaat het om zowel grote wateren als poldersloten en daarom roept de organisatie de overheid op om strenge maatregelen te nemen en pleit het waterschap voor een Europees verbod op PFAS. Deze moeilijk afbreekbare stoffen kunnen schadelijk zijn voor mens en milieu. Er is op tientallen plekken in Nederland al sprake van een ernstige PFAS-verbod.

Het weer, het blijft droog en het koelt af naar 15 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Overdag krijgen we een warme zomerdag. Bij weinig wind is het dan 27 tot mogelijk 33 graden. Tot zover het radionieuws op Streekomroep de Beverlanden.

0: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het zuiden van het land is vooral veel vertraging op de A73 van Nijmegen naar Venlo. Tussen Malden en Boxmeer 8 kilometer file met een half uur vertraging. Het asfalt is beschadigd, daar is één rijstrook dicht. Verder staan er vooral dagelijkse files, zoals op de A2 van Maastricht naar Eindhoven. Tussen de afrit Budel en knooppunt Leenderijden 8 kilometer met 10 minuten oponthoud. A16 van Breda naar Rotterdam. Tussen Breda-Noord en Dordrecht 9 kilometer met 20 minuten vertraging. En op de A27 van Breda naar Gorkum. Tussen Geertruidenberg en de brug bij Gorkum 11 kilometer. De vertraging is ruim een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Op zoek naar kantoor of bedrijfsruimte? Bij Kantorenplein Goes kun je flexibel huren, vergaderen en netwerken onder één dak. Gratis parkeergelegenheid en centraal gelegen. Kijk op kantorenpleingoes.nl of bel 06-23-92-0010. Bij Kantorenplein Goes huur je eenvoudig alles onder één dak. Kantorenplein Goes.

internet, DAB+, of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemorgen. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beverlanden.

8 over 8 geweest. Nog altijd volop in de schijnwerpers. Don't Blame the Messenger. De debuutsingle van de Walgerse Copycat Band. Ja, ze bestaan al een hele tijd. Speelden hoofdzakelijk covers, vandaar ook de naam Copycat. En dit is hun debuutsingle. Een nieuwe

0: thuis, op je werk of onderweg.
1: Donderdagmorgen en we zijn de 18e van juli.
0: Blijf bij ons.
1: Wij zijn de Beverlanden, jij en ik.
0: Dit is de ochtend van Streekomroep de Beverlanden.
1: En wat voor ochtend. Het belooft een schitterende dag te worden. Op weg, de Beverlandse ochtendshow staat aan. Tot 9 uur, de beste muziekmix voor jou. Je dagelijkse kickstart, vitamine en

blijf het liefst maar gewoon met beide beentjes op de grond hier in Goes op Zuid-Beveland. Laten we eens even gaan kijken naar het weer voor vandaag. Vandaag wordt een echte zomerdag op Noord- en Zuid-Beveland. De zon schijnt volop en vanmiddag loopt de temperatuur op naar ongeveer 28 graden. Door de hoge luchtvochtigheid kan het zelfs rond de 30 graden aanvoelen. Let wel even op, de zonkracht met een UV-index van 7 kun je al binnen 10 tot 20 minuten verbranden. Ik roep het al een aantal dagen, smeer jezelf goed in, factortje 30 of misschien wel meer. Morgen wordt het nog warmer. De dag begint al zeer zacht met temperaturen die liggen rond de 20 graden. Morgenmiddag stijgt het kwik door naar maar liefst 33 graden. Door de combinatie van warmte en een hoge luchtvochtigheid kan het zelfs benauwd aanvoelen morgen met een gevoelstemperatuur die richting de 37 graden gaat. De zon die krijgt veel ruimte, maar later op de dag morgen groeit de kans op enkele stevige buien en onweer. Kortom, vandaag tropisch warm, morgen zelfs heet met temperaturen ruim boven de 30 graden. In het nieuws van morgen, Jan K.

De Bruyne blijft voorlopig aan als voorzitter van voetbalvereniging Kloetingen. Nieuwe hoogspanningsstation voor de Zeeuwse industrie. En proef met ondergrondse opslag van zoet water bij Wolfhardsdijk.

in de Beveland Ochtendshow, Sarah Kings. Remember the Night, daar hoort de nieuwe single van Venster tot het schip vergaat. Donderdagmorgen 18 juni, 8:55. Laten we eens gaan kijken wie er vandaag zoal met stip genoteerd staan op onze celebrity verjaardagskalender. Still going strong, Sir Paul McCartney. Hij wordt vandaag 84 jaar. De Italiaanse actrice en model Isabella Rossellini, dochter van Ingrid Bergman, ook zij is jarig vandaag. De Britse zangeres Alison Moyet, bekend van onder meer Yazoo, 65 jaar vandaag. Presentatrice Irene Moors, 59. En zangeres Kathleen Aerts, bekend van K3, 48 jaar. En we laten het balletje weer zakken, we laten de verjaardagsroulette draaien. En het balletje is gevallen op... Alison Moyet.

Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Koning Willem-Alexander heeft tijdens het staatsbezoek van de Japanse keizer stilgestaan bij het oorlogsverleden van beide landen. Tijdens het staatsbanket sprak hij over de diepe wonden die de Tweede Wereldoorlog heeft achtergelaten. Iran en de Verenigde Staten hebben de tekst van een intentieverklaring over hun onderhandelingen gepubliceerd. Daarin spreken beide landen af om militaire acties te stoppen en elkaars soevereiniteit te respecteren. Volgens de provincie Gelderland komen er definitief geen laagvliegroutes van Lelystad Airport over Gelderland. Die garantie zou het provinciebestuur van het Rijk hebben gekregen. En in alle onderzochte Friese wateren zijn PFAS-stoffen aangetroffen boven de geldende normen. Zo blijkt uit onderzoek van Wetterschip Friesland. Dat waterschap pleit voor een Europees verbod op PFAS. Het weer, het blijft droog en het koelt af naar 15 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Overdag krijgen we een warme zomerdag. Bij weinig wind is het dan 27 tot mogelijk 33 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Het hoogtepunt van de ochtendspits ligt achter ons. Op de A2 van Maastricht naar Eindhoven, daar staat nog een wat langere file tussen Weert Noord en Knoopend Leenderheide, 12 kilometer met een kwartier vertraging. A58 van Breda naar Tilburg tussen Knoopend Galder en Ulvenhout 2, daar is de vertraging 10 minuten. Meer oponthoud is er op de A73 van Nijmegen naar Venlo. Tussen Kuik en Boksmeer 8 kilometer file met een half uur vertraging. Het asfalt is beschadigd, de rechterrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Goedemorgen. Van Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de ochtend van streekomroep De Beverlanden.

hoofdpunten van het nieuws. Kane Brown hier bij Streekomroep de Beverlanden Unspoken. En zojuist op je radio Robbie Williams in goed gezelschap van Kylie Minogue. En Kids, ook alweer inmiddels 26 jaar. 8:50 geweest. VV Kloetingen kan ook komend seizoen rekenen op voorzitter Jan Kees de Bruyne. De club vond geen geschikte opvolger voor hem, waardoor de Bruyne heeft besloten nog een jaartje door te gaan. De promovendus naar de tweede divisie staat voor belangrijke uitdagingen, waaronder de zoektocht naar een nieuwe hoofdtrainer, een geplande nieuwbouw op het sportpark en dus ook een nieuwe voorzitter. En een commissie die gaat actief op zoek naar een nieuwe voorzitter ter vervanging van de Bruyne. Netbeheerder Tennet die wil in het Sloegebied bij Nieuwdorp een nieuw hoogspanningsstation bouwen om ruimte te creëren voor de groeiende vraag naar elektriciteit. Het station moet stroom van toekomstige windparken op zee verwerken en bedrijven helpen verduurzamen. Tijdens een informatieavond in Heinkensand uiten inwoners zowel begrip voor de noodzaak als zorgen over de vele energieprojecten in Zeeland. Als de procedures volgens planning verlopen, dan zou er 2027 eind 2027 gestart kunnen worden met de bouw. En de provincie Zeeland start samen met kennisinstellingen en agrariërs een 5-jarig onderzoek naar ondergrondse opslag voor zoetwater bij Wolfersdijk. Het opgeslagen water kan in droge periodes worden gebruikt voor irrigatie van landbouwgewassen. Met het project willen de partners meer kennis opdoen over oplossingen tegen droogte, verzilting en de gevolgen van klimaatverandering. Ja, dan was er nog meer voetbalnieuws natuurlijk. Jean-Paul van Hekken uit Arnhemuiden, de Oranje International, die verhuist van Hove Albion naar Tottenham Hotspur het komend seizoen voor 60 miljoen euro. En ook een aantal Zeeuwse clubs die profiteren daarvan mee. Onder andere JVOZ uit Vlissingen en onze eigen VV Goes, waar een paar ton op de rekening bij geschreven zal worden. En ook NAC Breda, waar van Hekken destijds in dienst was.

Charles en Eddie uit de jaren 90. Can You Believe This City? In die tijd hadden ze ook een grote hit met Would I Lie To You? Op de zomerradar de Beverlandse agendatip van vanmorgen. Goes verandert volgende week zondag voor het eerst in één groot buurtfestival tijdens Gluren bij de Buren. Tussen 1 uur en 6

0: wij mensen thuis, in de zomereditie dus, in de eigen achtertuin. En er doen tussen de 30 en de 40 act mee. Dus er is echt superveel te zien en te horen deze dag.
1: De toegang is gratis en het volledige programma is te vinden op glurenbijdeburen.nl.
2: Goedemorgen, dit is jouw ochtend

On a String. En daarmee kwamen we gelijk aan het einde. Dit was de Bevelandse ochtendshow voor vandaag donderdag 18 juni. Vanmiddag om 1 uur hier bij Streekomroep de Bevelanden. Ellie van Amstel. Om 5 uur Ad Vermeer. Om 7 uur DJ Ed. Om 9 uur DJ G. En om 10 uur andermaal Ad Vermeer. Ik ben bij je terug morgenochtend om 7 uur. Maak er een mooie dag van. Gaat zeker lukken met dit mooie weer. En geniet van alles wat Noord- en Zuid-Beveland jou vandaag te bieden hebben. Tot morgen!

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Koning Willem-Alexander heeft tijdens het staatsbezoek van de Japanse keizer stilgestaan bij het oorlogsverleden van beide landen. Tijdens het staatsbanket sprak hij over de diepe wonden die de Tweede Wereldoorlog heeft achtergelaten. Volgens de koning is erkenning van dat verleden belangrijk voor een gezamenlijke toekomst. Tegelijk benadrukte hij de eeuwenoude vriendschap en samenwerking tussen Japan en Nederland. Het Japanse keizerspaar is voor een driedaags staatsbezoek in Nederland. Iran en de Verenigde Staten hebben de tekst van een intentieverklaring over hun onderhandelingen gepubliceerd. Daarin spreken beide landen af om militaire acties te stoppen en elkaars soevereiniteit te respecteren. Er wordt een periode van 60 dagen ingelast om te werken aan een definitief akkoord. Volgens de tekst zou de VS sancties tegen Iran afbouwen en economische samenwerking op gang brengen. Iran moet zijn nucleaire programma beperken en de voorraad verrijkt uranium flink verlagen. Volgens de provincie Gelderland komen er definitief geen laagvliegroutes van Lelystad Airport over Gelderland. Die garantie zou het provinciebestuur van het Rijk hebben gekregen. Gelderland maakte zich zorgen over geluidsoverlast, stikstofuitstoot en schade aan natuurgebieden zoals de Veluwe. Wel is nog onduidelijk welke hoogte het Rijk precies hanteert bij de definitie van laagvliegen. De provincie zoekt dat binnenkort verder uit. Volgens de huidige plannen moet Lelystad Airport in oktober volgend jaar opengaan. En in alle onderzochte Friese wateren zijn PFAS-stoffen aangetroffen boven de geldende normen, zo blijkt uit onderzoek van Wetterschip Friesland. Volgens dat waterschap gaat het om zowel grote wateren als poldersloten en daarom roept de organisatie de overheid op om strenge maatregelen te nemen en pleit het waterschap voor een Europees verbod op PFAS. Deze moeilijk afbreekbare stoffen kunnen schadelijk zijn voor mens en milieu. Er is op tientallen plekken in Nederland al sprake van een ernstige PFAS-vervuiling.

Het weer, het blijft droog en het koelt af naar 15 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Overdag krijgen we een warme zomerdag. Bij weinig wind is het dan 27 tot mogelijk 33 graden. Tot zover het radionieuws op Streekomroep de Beverlanden.

0: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits lost nu vrij snel op. De langste files van dit moment staan nog op de A2 van Maastricht naar Eindhoven. Tussen Weert Noord en knooppunt Leenderheide 12 kilometer met een kwartier oponthoud. A67 van Venlo naar Eindhoven. Tussen Asten en knooppunt Leenderheide langzaam rijden over 12 kilometer. Ook daar is de vertraging een kwartier. A73 van Nijmegen naar Venlo. Tussen Kuik en Boksmeer stilstaan over 8 kilometer met een half uur extra reistijd. Het asfalt is beschadigd, de rechte rijstrook is dicht. En op de N279 van Helmond naar Den Bosch, tussen Keldonk en de aansluiting met de A50, 5 kilometer file. En daar ben je 10 minuten langer onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Op zoek naar kantoor of bedrijfsruimte? Bij Kantorenplein Goes kun je flexibel huren, vergaderen en netwerken onder één dak. Gratis parkeergelegenheid en centraal gelegen. Kijk op kantorenpleingoes.nl of bel 06-23-92-0010. Bij Kantorenplein Goes huur je eenvoudig alles onder één dak. Kantorenplein Goes.

via internet, DAB+ of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemorgen. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beveland.

Jij. Ik. Wij zijn de Beverlanden.

Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Koning Willem-Alexander heeft tijdens het staatsbezoek van de Japanse keizer stilgestaan bij het oorlogsverleden van beide landen. Tijdens het staatsbanket sprak hij over de diepe wonden die de Tweede Wereldoorlog heeft achtergelaten. Iran en de Verenigde Staten hebben de tekst van een intentieverklaring over hun onderhandelingen gepubliceerd. Daarin spreken beide landen af om militaire acties te stoppen en elkaars soevereiniteit te respecteren. Volgens de provincie Gelderland komen er definitief geen laagvliegroutes van Lelystad Airport over Gelderland. Die garantie zou het provinciebestuur van het Rijk hebben gekregen. En in alle onderzochte Friese wateren zijn PFAS-stoffen aangetroffen boven de geldende normen. Zo blijkt uit onderzoek van Wetterschip Friesland. Dat waterschap pleit voor een Europees verbod op PFAS. Het weer, het blijft droog en het koelt af naar 15 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Overdag krijgen we een warme zomerdag. Bij weinig wind is het dan 27 tot mogelijk 33 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het zuiden van het land staat nog file op de A73 van Nijmegen naar Venlo, tussen Kuik en Boksmeer, 6 kilometer met een kwartier vertraging. Het asfalt is beschadigd, de rechterrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Tot Brabantse Wal

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Koning Willem-Alexander heeft tijdens het staatsbezoek van de Japanse keizer stilgestaan bij het oorlogsverleden van beide landen. Tijdens het staatsbanket sprak hij over de diepe wonden die de Tweede Wereldoorlog heeft achtergelaten. Volgens de koning is erkenning van dat verleden belangrijk voor een gezamenlijke toekomst. Tegelijk benadrukte hij de eeuwenoude vriendschap en samenwerking tussen Japan en Nederland. Het Japanse keizerspaar is voor een driedaags staatsbezoek in Nederland. Iran en de Verenigde Staten hebben de tekst van een intentieverklaring over hun onderhandelingen gepubliceerd. Daarin spreken beide landen af om militaire acties te stoppen en elkaars soevereiniteit te respecteren. Er wordt een periode van 60 dagen ingelast om te werken aan een definitief akkoord. Volgens de tekst zou de VS sancties tegen Iran afbouwen en economische samenwerking op gang brengen. Iran moet zijn nucleaire programma beperken en de voorraad verrijkt uranium flink verlagen. Volgens de provincie Gelderland komen er definitief geen laagvliegroutes van Lelystad Airport over Gelderland. Die garantie zou het provinciebestuur van het Rijk hebben gekregen. Gelderland maakte zich zorgen over geluidsoverlast, stikstofuitstoot en schade aan natuurgebieden zoals de Veluwe. Wel is nog onduidelijk welke hoogte het Rijk precies hanteert bij de definitie van laagvliegen. De provincie zoekt dat binnenkort verder uit. Volgens de huidige plannen moet Lelystad Airport in oktober volgend jaar opengaan. En in alle onderzochte Friese wateren zijn PFAS-stoffen aangetroffen boven de geldende normen, zo blijkt uit onderzoek van Wetterskip Friesland. Volgens dat waterschap gaat het om zowel grote wateren als poldersloten. En daarom roept de organisatie de overheid op om strenge maatregelen te nemen en pleit het waterschap voor een Europees verbod op PFAS. Deze moeilijk afbreekbare stoffen kunnen schadelijk zijn voor mens en milieu. Er is op tientallen plekken in Nederland al sprake van een ernstige PFAS-vervuiling.

Het weer, het blijft droog en het koelt af naar 15 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Overdag krijgen we een warme zomerdag. Bij weinig wind is het dan 27 tot mogelijk 33 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

is Bianca Damink van de ANWB. Bijna alle files zijn opgelost, maar op de A73 van Nijmegen naar Maasbracht sta je tussen Kuik en Boksmeer nog 10 minuten in de file. Bij Boksmeer zit een gat in de weg en daardoor is de rechterrijstrook dicht. Op de A59 naar Den Bosch staat ook nog file voor knooppunt Hooipolder. Het oponthoud is daar net iets meer dan 5 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

internet, DAB+ of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemorgen. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beveland.

Alleen samen open je ogen en oren. Luister mee. En ontdek wat wij voor jou te bieden hebben. Op Streekomroep de Beverlanden.

Een positief geluid van ons voor jou. Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Koning Willem-Alexander heeft tijdens het staatsbezoek van de Japanse keizer stilgestaan bij het oorlogsverleden van beide landen. Tijdens het staatsbanket sprak hij over de diepe wonden die de Tweede Wereldoorlog heeft achtergelaten. Iran en de Verenigde Staten hebben de tekst van een intentieverklaring over hun onderhandelingen gepubliceerd. Daarin spreken beide landen af om militaire acties te stoppen en elkaars soevereiniteit te respecteren. Volgens de provincie Gelderland komen er definitief geen laagvliegroutes van Lelystad Airport over Gelderland. Die garantie zou het provinciebestuur van het Rijk hebben gekregen. En in alle onderzochte Friese wateren zijn PFAS-stoffen aangetroffen boven de geldende normen. Zo blijkt uit onderzoek van Wetterschip Friesland. Dat waterschap pleit voor een Europees verbod op PFAS. Het weer, het blijft droog en het koelt af naar 15 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Overdag krijgen we een warme zomerdag. Bij weinig wind is het dan 27 tot mogelijk 33 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Dit is Bianca Damink van de ANWB. In het zuiden van het land staat file door het gat in de weg bij Boksmeer. Op de A73 sta je daardoor vast van Nijmegen naar Maasbracht. Bij Boksmeer is de rechterrijstrook dicht en de vertraging is net iets meer dan 5 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. De politie in het Brabantse Nuenen meldt dat er in een asielzoekerscentrum dat momenteel gebouwd wordt een vuurwerkmortier en mogelijk ook een pijpbom is neergelegd. Of het inderdaad om meerdere explosieven gaat, moet de explosieve opruimingsdienst Defensie bevestigen. Bouwvakkers ontdekten de mogelijke explosieven. Op dit moment wordt er onderzoek gedaan bij het pand. De komst van het centrum werd op voorhand niet met gejuich ontvangen. De gemeente kreeg ruim 1000 bezwaarschriften binnen en ook werd er al eerder brand gesticht. Steeds meer jongeren die betrokken zijn bij criminaliteit zoeken hulp via de online chat Keerpunt. Vorig jaar maakten ruim 500 jongeren en hun naasten gebruik van deze hulpdienst. Het aantal gesprekken over criminaliteit steeg van 89 naar 210. Jongeren vertellen onder meer dat ze onder druk worden gezet om drugs te vervoeren, als geldezel te werken of explosieven te plaatsen. Volgens Keerpunt is de anonieme chat voor veel jongeren de eerste plek waar ze hun verhaal durven doen. De Amerikaanse defensieminister Pete Hegseth laat weten dat de Verenigde Staten de komende tijd gaan nadenken over welke troepen en militaire bases ze in Europa willen houden. Tijdens een vergadering met zijn NAVO-collega's heeft Hegseth gezegd dat de Verenigde Staten hun financiële bijdrage laten afhangen van de hogere defensieuitgaven van de andere bondgenoten. En voorafgaand aan de NAVO-bijeenkomst voor defensieministers hebben Canada, Zweden en Noorwegen gezegd dat ze met een nieuw steunpakket voor Oekraïne komen. Het gaat om een Pearl-pakket. Dat is een programma waarbinnen Europese landen gezamenlijk Amerikaanse wapens voor Oekraïne kopen. Zweden zou 93 miljoen euro bijdragen. Hoeveel Canada en Noorwegen precies betalen is niet gezegd. Zweden heeft eerder dit jaar ook al aan Pearl bijgedragen. Toen ging het om een pakket waar Nederland ook aan heeft meebetaald.

Het weer, zon overgoten met in het westen later bewolking. Bij weinig wind wordt het 25 tot 32 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep de Beverlanden.

Dit is Bianca Damink van de ANWB. In het zuiden van het land staat file door een gat in de weg op de A73 van Nijmegen naar Maasbracht bij Boksmeer. Daar ben je 10 minuten langer onderweg en de rechterrijstrook is dicht. De A27 van Breda naar Gorkum rijdt het langzaam voor de brug bij Gorkum. Daar is het oponthoud 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemorgen. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beveland.

Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. De politie in het Brabantse Nuenen meldt dat er in een asielzoekerscentrum dat momenteel gebouwd wordt een vuurwerkmortier en mogelijk ook een pijpbom is neergelegd. Of het inderdaad om meerdere explosieven gaat, moet de explosieve opruimingsdienst Defensie bevestigen. Steeds meer jongeren die betrokken zijn bij criminaliteit zoeken hulp via de online chat Keerpunt. Vorig jaar maakten ruim 500 jongeren en hun naasten gebruik van deze hulpdienst. De Amerikaanse defensieminister Pete Hegseth laat weten dat de Verenigde Staten de komende tijd gaan nadenken over welke troepen en militaire bases ze in Europa willen houden. En voorafgaand aan de NAVO-bijeenkomst voor defensieministers hebben Canada, Zweden en Noorwegen gezegd dat ze met een nieuw steunpakket voor Oekraïne komen. Het weer, zon overgoten met in het westen later bewolking. Bij weinig wind wordt het 25 tot 32 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat file op de A27 van Breda naar Gorkum voor de brug bij Gorkum. Daar heb je nu 25 minuten tijdverlies. En op de A73 van Nijmegen naar Maasbracht staat file bij Boksmeer door een gat in de weg daar. De rechterrijstrook is dicht en het oponthoud is 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Zeestand tot Brabantse Wal.

Wij houden ook af en toe ons mond. Wij zijn de Beverlanden. Non-stop.

Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Tijdens een inleidende zitting tegen twee Nederlandse eigenaren van de Funcaps-website heeft het Openbaar Ministerie laten weten dat in 18 gevallen bewezen kan worden dat mensen zijn overleden door middelen die via deze site werden gekocht. 4 sterfgevallen worden nog onderzocht. Eerder kwam het OM met 58 sterfgevallen, maar niet in alle zaken is het verband aan te tonen. Funcaps verkocht onder andere pijnstillers, 2F-ketamine en kalmeringsmiddelen. Reizigers krijgen van de NS een seintje als de actie met het goedkopere zomerabonnement eindigt. Vanaf deze week kan er een abonnement gekocht worden, waarmee reizigers in de zomer tijdens de daluren voor €49 per maand kunnen reizen. De treinvervoerder heeft met infrastructuurstaatssecretaris Annette Bertram afgesproken dat reizigers op tijd herinnerd worden dat het goedkopere abonnement afloopt, zodat mensen niet vergeten zich af te melden en daardoor vast komen te zitten aan een duurder abonnement. Via sociale media laat de Israëlische buitenlandminister Gideon Saar weten dat hij alle banden met EU-buitenlandchef Kaya Kallas verbreekt. Kallas zou zich al een tijdje te extreem met Israël bezighouden. De buitenlandchef zou bij haar bezoek aan Mexico Israël in verband hebben gebracht met het Zuid-Afrikaanse apartheidsregime. Die suggestie is volgens Saar door verschillende Europese politici al veroordeeld, maar van Kallas zelf heeft hij nog niets gehoord. Kallas heeft nog niet gereageerd op de uitlatingen van Saar. In mei maakten meer reizigers van Schiphol gebruik in vergelijking met het jaar ervoor. In totaal vlogen er een kleine 6,3 miljoen mensen via Schiphol. Vorig jaar waren dat er ruim 6 miljoen. Het gaat om een stijging van 3,3%. Het aantal reizigers van en naar het Midden-Oosten liep vanwege de Iran-oorlog wel fors terug. Het gaat om een daling van ruim 38%. De stijging zit hem vooral in het aantal passagiers van en naar Latijns-Amerika, Afrika, Azië, maar ook Noord-Amerika.

Het weer, zon overgoten met in het westen later bewolking. Bij weinig wind wordt het 25 tot 32 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep de Beverlanden.

Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat file op de A73 van Nijmegen naar Maasbracht door asfaltschade bij Boksmeer. De rechterrijstrook is dicht en de vertraging ruim 5 minuten. De N69 loopt het vast van Neerpelt naar Veldhoven. Tussen de afrit Bergijk en Valkenswaard heb je 10 minuten oponthoud. En op de A27 van Breda naar Gorkum sta je tussen Hank en Nieuwedijk 10 minuten vast. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

via internet, DAB+ of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemiddag. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de middag van Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Tijdens een inleidende zitting tegen twee Nederlandse eigenaren van de Funcaps-website heeft het Openbaar Ministerie laten weten dat in 18 gevallen bewezen kan worden dat mensen zijn overleden door middelen die via deze site werden gekocht. 4 sterfgevallen worden nog onderzocht. Reizigers krijgen van de NS een seintje als de actie met het goedkopere zomerabonnement eindigt. Vanaf deze week kan er een abonnement gekocht worden, waarmee reizigers in de zomer tijdens de daluren voor €49 per maand kunnen reizen. Via sociale media laat de Israëlische buitenlandminister Gideon Saar weten dat hij alle banden met EU-buitenlandchef Kaya Kallas verbreekt. Kallas zou zich al een tijdje te extreem met Israël bezighouden. In mei maakten meer reizigers van Schiphol gebruik in vergelijking met het jaar ervoor. In totaal vlogen er een kleine 6,3 miljoen mensen via Schiphol. Het weer, zon overgoten met in het westen later bewolking. Bij weinig wind wordt het 25 tot 32 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Dit is Bianca Damink van de ANWB. In het zuiden van het land staat file door asfaltschade bij Boksmeer op de A73. Van Nijmegen naar Maasbracht is de vertraging bijna een kwartier en de rechterrijstrook is dicht. Op de A59 naar Den Bosch staat file bij Waspik. Daar is het oponthoud 5 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: zoek naar kantoor of bedrijfsruimte? Bij Kantorenplein Goes kun je flexibel huren, vergaderen en netwerken onder één dak. Gratis parkeergelegenheid en centraal gelegen. Kijk op kantorenpleingoes.nl of bel 06-23-92-0010.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: Zieke kinderen voelen zich beter bij de Liedjesfabriek. Want wat als een ziekenhuisdag ineens verandert in een dag in de studio? Een microfoon, muziek en even ben je geen patiënt meer, maar artiest. Bij de Liedjesfabriek maken zieke kinderen een eigen lied. Een lied dat ze nooit meer vergeten. Ontdek de liedjes op liedjesfabriek.nl en help ons mee muziek te maken die ertoe doet.
0: Bij Kantorenplein Goes huur je eenvoudig alles onder één dak. Kantorenplein Goes.

Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. In de zaak van het overleden echtpaar in het Groningse Meerstad wordt een kind van het stel verdacht. Afgelopen nacht werd het echtpaar dat 53 jaar oud was dood in hun woning gevonden. Diverse media melden dat de verdachte een minderjarige dochter van 13 jaar is, maar de politie wil dat niet bevestigen. Er wordt vanuitgegaan dat het stel door een misdrijf om het leven is gekomen. Op dit moment onderzoekt de politie wat zich in het huis heeft afgespeeld. Bij een val in een berggebied in Slovenië is een 57-jarige Nederlander om het leven gekomen. Bij de afdaling van de hoogste berg van Slovenië gleed de wandelaar uit en overleed ter plekke. Samen met zijn familie was de man de ruim 2800 meter hoge Triglav aan het afdalen toen hij uitgleed bij het uitkijkpunt. Ooggetuigen hebben de Sloveense autoriteiten ingeschakeld, maar hulp mocht niet meer baten. Het lichaam is met een helikopter geëvacueerd. Ook zijn familie is door een helikopter opgehaald. Oekraïne heeft de grootste droneaanval op de regio Moskou in 2 jaar tijd uitgevoerd. Het zou gaan om 190 drones. De gouverneur van de regio, Andrei Vorobjov, zegt dat er zeker 17 mensen gewond zijn geraakt. Door de aanval werden de luchthavens in Moskou gesloten. 53 vluchten liepen daardoor een vertraging van ruim 2 uur op. Een olieraffinaderij ten zuidoosten van Moskou is tijdens de aanval geraakt. Deze raffinaderij was eerder deze week ook al doelwit. De NAVO-lidstaten hebben afgesproken dat de NAVO de kernwapens moet moderniseren. In een verklaring staat dat ook de planning en coördinatie versterkt moet worden. Deze verklaring van de Nuclear Planning Group is de eerste in een kleine 20 jaar. 31 defensieministers van deze NPG stellen dat de nucleaire strijdkrachten van de alliantie de ultieme garantie van de veiligheid van de bondgenoten blijven.

Het weer, zon overgoten met in het westen later bewolking. Bij weinig wind wordt het 25 tot 32 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep de Beverlanden.

Dit is Bianca Damink van de ANWB. In het zuiden van het land staat file op de A59 naar Den Bosch. Tussen Oosterhout en Waspik, daar heb je een kwartier op onthoud. Op de A73 van Nijmegen naar Maasbracht loopt het vast bij Boksmeer. Door asfaltschade is daar één rijstrook dicht. Vertraging is 10 minuten. Verder rijdt het langzaam op de N273 Maaseik-Venlo. Richting Venlo heb je voor de aansluiting met de N280 een kwartier vertraging. Richting Maaseik is het oponthoud 20 minuten tussen Halen en Heel. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemiddag. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de middag van Streekomroep de Beverlanden.

Dat was OMC en er wordt nogal vaak gebruikt als mensen een bizar bericht willen voordragen. Dan hoor je het op de achtergrond dit. Oh, hou bizar. Leuk gevonden. Misschien doe ik het ook nog eens een keertje. Dan nu, ver terug in de tijd, al denkt de computer dat hij uit de ethisch komt. Is iets ouder hoor, meneer Sterkersdans. Sean Elliott. En dat heet Sean Shame and Scandal in the Family. En het gaat iets over afstamming. Luister maar goed.

0: 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Streekomroep de Beverlanden.
1: Onvergetelijke songs, gekoesterde herinneringen. De platenkast.
2: Ellie.

Lekker weer ergens achterover gaan zitten. Drankje erbij. En some afternoon delight. De jaren 70, de Starland Vocal Band. Dan nu. Alicia Keys. Ik vind het leuk dat kinderen periodes doormaken. Eerst is het geen K3. Dan is het wel K3. Dan springen ze ineens naar Shakira. En ineens is het, hé, wie is dat? Ik zeg, dat is Alicia Keys.

Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. In de zaak van het overleden echtpaar in het Groningse Meerstad wordt een kind van het stel verdacht. Afgelopen nacht werd het echtpaar dat 53 jaar oud was dood in hun woning gevonden. Bij een val in een berggebied in Slovenië is een 57-jarige Nederlander om het leven gekomen. Bij de afdaling van de hoogste berg van Slovenië gleed de wandelaar uit en overleed ter plekke. Oekraïne heeft de grootste droneaanval op de regio Moskou in 2 jaar tijd uitgevoerd. Het zou gaan om 190 drones. De NAVO-lidstaten hebben afgesproken dat de NAVO de kernwapens moet moderniseren. In een verklaring staat dat ook de planning en coördinatie versterkt moet worden. Het weer, zon overgoten met in het westen later bewolking. Bij weinig wind wordt het 25 tot 32 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Bevelanden.

Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het verkeer staat in de file door asfaltschade bij Boxmeer op de A73. Van Nijmegen naar Maasbracht sta je bijna een kwartier in de file. Er is één rijstrook dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Het firmament van rock, soul, disco, pop en funk. Het zit allemaal in Ellie's platenkast.

Dat vind ik toch een heerlijk nummer. Share Believe uit 1999. En ze hebben iets heel aparts met haar stem gedaan. Ja, dat vind ik wel geinig. Het is net een vocoder of zo. Ja, dat is van vroeger. Dat zegt je waarschijnlijk niks. Maar goed, maakt niet uit. Dan nu naar de Zero's met Toploader. En dit heet Dancing in the Moonlight. Het warm weer staat wel wat voor te zeggen.

Ik zie me wel eens staan, hoor, op het strand, in het zand. Ah, heerlijk. En de airco staat hier te laag, dus ik zit hier met koude handen. Het is werkelijk belachelijk. En goed, de ruimte daarnaast staat hier niet, dus ik heb de dumper opgezet. Het helpt. Ik was bijna het favoriete onderdeel van meneer Sterkerstans vergeten, mijn producer. Namelijk Nederlands. Nou, ik heb er weer één gevonden, hoor. Raymond van het Groene Meid. Uit het ver verleden. En hij heeft een probleem met meisjes.

0: radio en online zijn we samen. Het informatieve geluid van de regio. Streekomroep de Beverlanden.
1: Het allerbeste uit vijf decennia populaire muziek. Welkom in de platenkast.

Een lekkere stevige van Madonna uit de 90s. En dat heette Ray of Light. Deze man hoor, dan moet ik altijd aan de man in mijn leven denken die zegt dat als ik hoog ga zingen dat ik net zo geknepen klink kan zijn. Oh, misschien is dat wel een compliment. Wie hoor je namelijk zingen? Jimmy Somerville. Die heeft om het begin flinke hits gehad met de Bronski Beat. En ook solo. Maar deze is met de Communards. Als ik het goed heb, was het ook de eerste met de Communards. En ik ben er wel erg van. Hij heet You Are My World. Nou, hier mag ik dus heel hoog mee meezingen. Dat moet me dan lukken.

Ik ben niet slecht in fouten toegeven als ik echt ongelijk heb. I stand corrected, het was niet eens de eerste, maar ja, ik vond hem wel helemaal geweldig en origineel. The Communards en You Are My World. Oh, het uur is alweer om, zeg. Gaat dat hard, hè? Time flies als je met de muziek meegaat. Ik heb er nog één voor je. En dat is een van David Bowie, Sound and Vision.

Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. Financiënminister Elko Heijnen heeft de Tweede Kamer laten weten dat zijn ministerie niet heeft kunnen vaststellen wie er achter de digitale inbraak bij het departement in maart zat. Waarschijnlijk zijn er gegevens gestolen, maar welke precies is naar verwachting niet te herleiden, zei Heijnen. De hacker zou misbruik hebben gemaakt van een kwetsbaarheid in de software waarmee medewerkers kunnen inloggen. Van die bewuste zwakke plek was men niet eerder op de hoogte. Onduidelijk is nog altijd wie er achter de hek zat. In de zaak van het overleden echtpaar in het Groningse Meerstad wordt een kind van het stel verdacht. Afgelopen nacht werd het echtpaar dat 53 jaar oud was dood in hun woning gevonden. Diverse media melden dat de verdachte een minderjarige dochter van 13 jaar is, maar de politie wil dat niet bevestigen. De verdachte zit in volledige beperking, dat houdt in dat ze alleen contact met een advocaat mag hebben. Er wordt vanuitgegaan dat het stel door een misdrijf om het leven is gekomen. Op dit moment onderzoekt de politie wat zich in het huis heeft afgespeeld. EU-buitenlandchef Kaya Kallas heeft gereageerd op de uitlatingen van de Israëlische buitenlandminister Gideon Saar, die de banden met Kallas wil verbreken omdat zij in zijn ogen zich te extreem met Israël zou bezighouden en oneerlijk is. Kallas wil de dialoog met Israël juist voortzetten en vraagt van Israël hetzelfde, vooral als er meningsverschillen zijn. Dialoog is de basis van diplomatie, aldus de buitenlandchef. Een 18-jarige Indiase toerist is in New York overleden nadat hij uit een op hol geslagen paardenkoets was gesprongen. De jongen was met zijn ouders en broertje op vakantie. Het ongeluk vond plaats in Central Park. De koetsier was uitgestapt om een foto van het gezin te maken. Vanuit het niets sloeg het paard op hol. De moeder viel uit de koets, waarna de jongen haar nasprong om te helpen. Hij kwam daarbij op zijn hoofd terecht. Hij werd naar het ziekenhuis gebracht waar hij gisteravond overleed. Het weer veel zon, maar in het westen neemt later de bewolking toe. Bij weinig wind is het 25 tot 32 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep de

Via internet, DAB+ of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemiddag. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de middag van Streekomroep De Beverlanden.

Alleen samen open je ogen en oren. Luister mee. En ontdek wat wij voor jou te bieden hebben. Op Streekomroep de Beverlanden.

app of bel naar 013-794100. Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Financiënminister Elko Heijnen heeft de Tweede Kamer laten weten dat zijn ministerie niet heeft kunnen vaststellen wie er achter de digitale inbraak bij het departement in maart zat. Waarschijnlijk zijn er gegevens gestolen, maar welke precies is naar verwachting niet te herleiden, zei Heijnen. In de zaak van het overleden echtpaar in het Groningse Meerstad wordt een kind van het stel verdacht. Afgelopen nacht werd het echtpaar dat 53 jaar oud was dood in hun woning gevonden. EU-buitenlandchef Kaya Kallas heeft gereageerd op de uitlatingen van de Israëlische buitenlandminister Gideon Saar, die de banden met Kallas wil verbreken omdat zij in zijn ogen zich te extreem met Israël zou bezighouden en oneerlijk is. Een 18-jarige Indiase toerist is in New York overleden nadat hij uit een op hol geslagen paardenkoets was gesprongen. Het weer, veel zon, maar in het westen neemt later de bewolking toe. Bij weinig wind is het 25 tot 32 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Momenteel zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Goedemiddag. Van Noordzeestrand tot

Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. De politie in het Brabantse Nuenen bevestigt dat er naast een vuurwerkmortier ook een pijpbom bij het in aanbouw zijnde asielzoekerscentrum is gevonden. Bouwvakkers troffen de explosieven vanmorgen vroeg aan. De explosieve opruimingsdienst kwam eraan te pas en ondertussen is de gemeente bezig met de afhandeling van het incident. Samen met het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers wordt gekeken welke veiligheidsmaatregelen getroffen moeten worden. Het is de bedoeling dat vluchtelingen vanaf de zomer in het pand worden opgevangen. De biologische ouders die vorig jaar hun twee kinderen uit het Overijsselse Dalfsen ontvoerden en mee naar België namen, zijn veroordeeld tot 2 jaar celstraf, waarvan 17 maanden voorwaardelijk. Die tijd hebben ze al in voorarrest uitgezeten en daarom hoeven ze niet meer naar de gevangenis. Een meisje van 11 en haar 6-jarige broertje stonden onder toezicht en waren uit huis geplaatst. Vorig jaar maart werd het meisje onderweg op de fiets naar school ontvoerd. Haar broertje werd bij het gezinshuis meegenomen. Een dag later werden de biologische ouders opgepakt. Er is een verdachte aangehouden voor de moord op cartoonkunstenaar Semyon Skrzypecki. De Poetin-criticus werd maandag in Polen doodgeschoten. De Poolse premier Tusk schrijft op sociale media dat de verdachte een Georgisch paspoort heeft. Eerder deze week werden 2 mannen uit Belarus opgepakt, maar ook weer vrijgelaten wegens gebrek aan bewijs. Een paar dagen voor zijn dood had Skrzypecki verteld dat hij bedreigd werd. Bij een protest had hij de Russische vlag uit zijn broek getrokken en die weggegooid. Vanwege de hoge temperaturen van boven de 30 graden die dit weekend worden verwacht, zal Pinkpop de nodige extra maatregelen nemen. Er worden op het festivalterrein onder andere gratis waterpunten geïnstalleerd en er zijn schaduwplekken en overkappingen gemaakt. Volgens een woordvoerder is Pinkpop goed voorbereid. Bezoekers worden ook gevraagd rekening met de hitte te houden. Pinkpop vindt vanaf morgen tot en met zondag plaats. Vandaag aan de camping.

Het weer, veel zon, maar in het westen neemt later de bewolking toe. Bij weinig wind is het 25 tot 32 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: is Bianca Damink van de ANWB. Er staat file op de A2 van Den Bosch naar Utrecht tussen de afritten Veghel en Kerkdriel. 5 kilometer staat er met 20 minuten oponthoud. De A50 is het druk van Eindhoven naar Arnhem tussen Os en knooppunt Bankhoef. De vertraging is 10 minuten. Op de A73 van Nijmegen naar Maasbracht heb je ook 10 minuten oponthoud bij Boksmeer. Er zit een gat in de weg. Er is 1 rijstrook dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Op zoek naar kantoor of bedrijfsruimte? Bij Kantorenplein Goes kun je flexibel huren, vergaderen en netwerken onder 1 dak. Gratis parkeergelegenheid en centraal gelegen. Kijk op kantorenpleingoes.nl of bel 06-23-92-0010. Bij Kantorenplein Goes huur je eenvoudig alles onder 1 dak. Kantorenplein Goes.

internet, DAB+ of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemiddag. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de middag van Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. De politie in het Brabantse Nune bevestigt dat er naast een vuurwerkmortier ook een pijpbom bij het in aanbouw zijnde asielzoekerscentrum is gevonden. Bouwvakkers troffen de explosieven vanmorgen vroeg aan. De biologische ouders die vorig jaar hun twee kinderen uit het Overijsselse Dalfsen ontvoerden en mee naar België namen, zijn veroordeeld tot 2 jaar celstraf, waarvan 17 maanden voorwaardelijk. Die tijd hebben ze al in voorarrest uitgezeten en daarom hoeven ze niet meer naar de gevangenis. Er is een verdachte aangehouden voor de moord op cartoonkunstenaar Semyon Skrepetsky. De Poetin-criticus werd maandag in Polen doodgeschoten. Vanwege de hoge temperaturen van boven de 30 graden die dit weekend worden verwacht, zal Pinkpop de nodige extra maatregelen nemen. Het weer, veel zon, maar in het westen neemt later de bewolking toe. Bij weinig wind is het 25 tot 32 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: Dit is Bianca Damink van de ANWB. In het zuiden van het land staan een paar files die enkele minuten vertraging opleveren. Wat opvalt is de A73 van Nijmegen naar Maasbracht. Want tussen Kuik en Boksmeer heb je een kwartier vertraging. En dat komt door asfaltschade. Er is één rijstrook dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Noordzeestrand tot

Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. Vanwege de hoge temperaturen de komende dagen zijn al verschillende evenementen aangepast of afgelast. De halve marathon in Hoek van Holland, de vuurtorenloop, gaat bijvoorbeeld niet door. Dat geldt ook voor de hardloopwedstrijd Wiesoloop in Twente. Het popfestival Pinkpop heeft de nodige extra maatregelen genomen en het wielerevenement Climate Classic heeft een aantal routes ingekort of geschrapt. Vorige maand werden meerdere deelnemers bij verschillende hardloopevenementen onwel en had dat mogelijk met het warme weer te maken. Techreus Apple gaat de prijzen verhogen omdat er een enorme vraag naar geheugenchips is. Wanneer is nog niet bekend, dat heeft Apple-topman Tim Cook in een interview met de Wall Street Journal gezegd. Hij vertelde dat hij in zijn hele carrière nog nooit zo'n prijsstijging heeft meegemaakt als in het afgelopen half jaar. In september wordt mogelijk de nieuwe iPhone 18 gelanceerd en het ziet er naar uit dat de prijsverhogingen rond die tijd of eerder worden doorgevoerd. Verschillende Europese landen gaan gebukt onder een hittegolf en dat veroorzaakt de nodige problemen. In Spanje en Frankrijk rijden tientallen treinen niet. De treinverbinding tussen Madrid en Barcelona is deels opgeschort omdat er een bosbrand in de buurt van het spoor was uitgebroken. Maandag tikt de thermometer in Spanje mogelijk de 40 graden aan en neemt de kans op bosbranden verder toe. In Frankrijk heeft men dit jaar al met een tweede hittegolf te maken. Meerdere scholen passen hun lesroosters aan. In Montenegro, Zwitserland, Italië en Nederland wordt voor hitte gewaarschuwd. Gisteren heeft het Finse parlement met een grote meerderheid voor de afschaffing van het verbod op transport, invoer en het bezit van kernwapens gestemd. Volgens NAVO-topman Mark Rutte is het afschaffen van een totaalverbod op kernwapens een historische keuze die het land gemaakt heeft. Finland trad in 2023 toe tot het bondgenootschap nadat het eerder geen lid wilde.

Het weer, veel zon, maar in het westen neemt later de bewolking toe. Bij weinig wind is het 25 tot 32 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat file op de A27 Breda-Gorkum. Tussen knooppunt Hooipolder en Nieuwendijk is de vertraging 10 minuten. Op de A67 Venlo-Eindhoven bij knooppunt Leenderheide ook 10 minuten vertraging door bergingswerkzaamheden. De rechte rijstrook is daar dicht. Op de A73 Maasbracht-Nijmegen tussen knooppunt Het Vonderen en Roermond een kwartier vertraging door een autobrand. Daar is ook een rijstrook dicht. En door slecht wegdek op de A73 van Nijmegen naar Maasbracht tussen Kuik en Boksmeer ook 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemiddag. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de middag van Streekomroep de Beverlanden.

Jij. Ik. Wij zijn de Beverlanden.

Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Vanwege de hoge temperaturen de komende dagen zijn al verschillende evenementen aangepast of afgelast. De halve marathon in Hoek van Holland, de vuurtorenloop, gaat bijvoorbeeld niet door. Dat geldt ook voor de hardloopwedstrijd Wiesoloop in Twente. Techreus Apple gaat de prijzen verhogen omdat er een enorme vraag naar geheugenchips is. Wanneer is nog niet bekend, dat heeft Apple-topman Tim Cook in een interview met de Wall Street Journal gezegd. Verschillende Europese landen gaan gebukt onder een hittegolf en dat veroorzaakt de nodige problemen. In Spanje en Frankrijk rijden tientallen treinen niet. Gisteren heeft het Finse parlement met een grote meerderheid voor de afschaffing van het verbod op transport, invoer en het bezit van kernwapens gestemd. Het weer, veel zon, maar in het westen neemt later de bewolking toe. Bij weinig wind is het 25 tot 32 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat inmiddels ruim 100 kilometer file. Veel vertraging heb je onder andere op de A2 Utrecht-Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel, daar 20 minuten op onthoudt. Op de A17 Roosendaal-Dordrecht bij knooppunt Klaverpolder 10 minuten extra reistijd. Op de A58 Tilburg-Eindhoven sta je een kwartier in de file voor knooppunt Batadorp. En dat heeft te maken met een ongeluk met een vrachtwagen op de randweg van Eindhoven. De N2 die is zo goed als dicht. En verder veel vertraging weer op de A73 Nijmegen-Maasbracht tussen Kuik en Boksmeer. Daar sta je nu 35 minuten in de file door slecht wegdek. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Goedemiddag. Van Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de middag van Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Passagiers in Nederland, met uitzondering van één persoon die aan boord van het cruiseschip Hondius vanwege de uitbraak van het hantavirus in quarantaine moesten, zijn weer vrij om te gaan en te staan waar ze willen. De quarantaineperiode van 42 dagen zit erop. Niemand is ziek geworden. De persoon die langer in quarantaine moet blijven is in nauw contact geweest met iemand die later met het virus is opgenomen. Wereldwijd eindigt de quarantaineperiode voor het hantavirus eind deze maand of begin juli. Volgens defensieminister Jezelgus maakt de afname van de Amerikaanse versterkingen in Europa het continent nog niet onveiliger. Ze zei na het overleg met haar NAVO-collega's dat het volgens haar niet zo'n vaart zal lopen. De Verenigde Staten hebben een deel van de militaire eenheden en materieel, zoals marineschepen en vliegtuigen, die eerder klaar stonden om Europa te verdedigen als het aangevallen wordt, geschrapt. Europese landen overleggen over alternatieven. De eerste olie- en gasschepen varen weer door de Straat van Hormuz. Het gaat om Saoedische schepen die samen zo'n 6 miljoen vaten aan boord hebben, maar ook een Chinese brandstoftanker en een Qatarese schip met vloeibaar gas hebben de waterweg verlaten. Dit betekent niet dat de zeestraat helemaal open is. Volgens de tijdelijke overeenkomst regelt Iran de doorvaart van commerciële schepen. Het voorlopige akkoord tussen de VS en Iran werd gisteravond ondertekend. Een vat olie kost nu ruim 67 euro. Vorig jaar lag de betrouwbaarheid van de postbezorging opnieuw ruim onder de wettelijke norm. Dat meldt de autoriteit Consument en Markt. Ook heeft PostNL vorig jaar weer meer brievenbussen weggehaald. Het gaat om bijna 800 bussen. De Waakhond zegt dat het afgelopen jaar 86% van de post de volgende dag bezorgd werd, maar de wettelijke norm is 95%. Vanaf 1 juli verandert de postwet en krijgt PostNL 2 dagen de tijd om de post te bezorgen.

Het weer. Vanavond kan er lokaal een regenbui vallen. De buien kunnen gepaard gaan met onweer en windstoten. Ook in de nacht kunnen regen- en onweersbuien voorkomen. Tot zover het radionieuws op streekomroep de Beverlanden.

0: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat file op de A2 Utrecht-Den Bosch. Tussen Culemborg en Zaltbommel is de vertraging 20 minuten. Op de A58 Breda-Tilburg tussen Knapwijk Galder en Knapwijk Sint-Annabos 25 minuten extra reistijd. Op de A73 Nijmegen-Maasbracht tussen Malden en Boksmeer sta je een half uur in de file door slecht wegdek. En in Zeeland vielen op de N256 Goes-Zierikzee tussen Goes en de afrit Kortgene ook ongeveer een kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Op zoek naar kantoor of bedrijfsruimte? Bij Kantorenplein Goes kun je flexibel huren, vergaderen en netwerken onder één dak. Gratis parkeergelegenheid en centraal gelegen. Kijk op kantorenpleingoes.nl of bel 06-2392-0010. Bij Kantorenplein Goes huur je eenvoudig alles onder één dak. Kantorenplein Goes.

via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemiddag. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de middag van Streekomroep de Beverlanden.

op deze donderdag. En dat betekent op Streek Omroep de Beverlanden een nieuwe aflevering van de avondshow Naar Huis tot aan 7 uur. Wij begonnen vandaag met de plaat uit 1975. Brian Ferry, Roxy Music en Love is the Drug. Het is vandaag 18 juni. En wat gebeurt er allemaal op deze dag in de geschiedenis? In 1928 wordt Amalia Earhart de eerste vrouw die solo de Atlantische Oceaan oversteekt per vliegtuig. Charles Lindbergh die was de eerste man die dat deed en deed dat een jaar eerder. En in 1953 wordt Egypte officieel een republiek. Mohamed Naguib die wordt ingezworen als eerste president. 1979, Jimmy Carter en Leonid Brezhnev die ondertekenen het SALT II-verdrag om het aantal kernwapens te beperken. Heden ten dagen is daar helaas weinig meer van te merken. Dan de verjaardagen van deze donderdag. Sir Paul McCartney, hij wordt vandaag 84 jaar oud en hij is bekend van de Beatles en samen met Ringo Starr nog een van de overlevenden van de Fabulous Four. Ook is hij bekend van Wings en van zijn solo-albums. Presentator Henny Huisman wordt vandaag 75. Hij ontdekte in de mini-playback show onder andere Marco Borsato en Alanis Moyet, die wordt vandaag 65. Haar kun je kennen van Yatsu en haar solo-platen. Er staat ook taart op tafel vandaag bij Irene Moors. Zij wordt 59 jaar en Dylan Jesselgus van de VVD viert vandaag haar 49ste verjaardag. Laatst in het rijtje, Kathleen Aerts. Ze was een van de originele zangeressen van K3. En wist dat 11 jaar vol te houden in de slangenkuil van Gert Verhulst van Studio 100. Mocht jij jarig zijn op deze donderdag, dan namens het hele team van harte gefeliciteerd. En maak er nog een leuke avond van.

1983, CCC, stond op een soloalbum van Paul McCartney. En wij deden het vandaag met de remix uit 2015. Kwart over vijf geweest en dat betekent tijd om even naar het Beverlandse weerbericht voor morgen te gaan kijken. Zou dit mooi worden?

0: Ook morgen wordt het weer een hele mooie dag. Er zal geen bewolking te zien zijn, de hele dag overdag dan tenminste. En het blijft overdag droog. In de late avond kan er wel wat regen vallen, al heeft dat niet veel te betekenen. Middagtemperatuur die loopt morgen op richting een tropische 33 graden en de wind is windkracht 2 en komt uit zuidoostelijke richting. Op dit moment bij de studio in Goes nog steeds 28 graden. En dat was voor de overheid genoeg om vandaag het Nationaal Hitteplan in werking te stellen.
1: Ze denkt dat onze overheid ervoor zorgt dat de burgers veilig zijn en gezond. Dan heb ik twee woorden voor je. Nationaal Hitteplan. Dit komt van de site van het RIVM. Ik ga ze even voorlezen en het is gewoon goed om je, terwijl ik dat voorlees, voortdurend te blijven realiseren. Hier zijn dus mensen voor betaald. Punt 1. Drink voldoende. Je denkt misschien, ja, hoe interpreteer ik dit nou precies? Daarom staat erachter. Zorg ervoor dat u voldoende drinkt. Ah, dat bedoel je met drink voldoende. Oh, wacht. Let bij warm weer extra op mensen in uw omgeving die uw hulp kunnen gebruiken. Dus alleen bij warm weer, hè? Nou vriest het s'nachts alweer aan de grond. Dus als er nou een oud vrouwtje valt, kun je gewoon laten liggen. En dan zeg je, ja, het is geen hitteplan, bitch. Dat maakt niet uit.

plaat uit de bovenste regionen van de hitlijsten. Teddy Swims, Mr. Know-It-All. Daarvoor die leuke plaat van Cloud, App en Root. Burgerinitiatief Stichting Borselen tot de Kern. Die verwacht dat het kabinet morgen bekend maakt dat Borselen afvalt

als locatie voor de nieuwe kerncentrale. Volgens de stichting zijn de praktische bezwaren te groot. Het sloeggebied zou simpelweg te klein zijn voor uitbreiding met een extra centrale, zo vindt de stichting. De stichting die reageert opgelucht op de berichten, maar maakt zich tegelijkertijd zorgen over mogelijke alternatieve locaties in Zeeuws-Vlaanderen en Groningen. Borselen tot de kern die blijft tegenstander van kernenergie en pleit voor een kernenergievrij Zeeland. De gemeente Borselen wil voorlopig niet reageren op de speculaties en wacht eerst de Kamerbrief af van het kabinet die naar verwachting morgen verschijnt. Nou, we gaan het allemaal zien hoe het loopt. Voor het weekend hebben we uitsluitsel als het goed is. Zo meteen Eva Max op je radio, maar zover is het nog niet. Eerst gaan we even naar New York toe. Doen we samen met deze meneer Somber, zo noemt hij zich. En hier is hij met Undressed.

Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Passagiers in Nederland, met uitzondering van één persoon die aan boord van het cruiseschip Hondius vanwege de uitbraak van het Hantavirus in quarantaine moesten, zijn weer vrij om te gaan en te staan waar ze willen. Volgens defensieminister Jezelgus maakt de afname van de Amerikaanse versterkingen in Europa het continent nog niet onveiliger. De eerste olie- en gasschepen varen weer door de Straat van Hormuz. Het gaat om Saoedische schepen die samen zo'n 6 miljoen vaten aan boord hebben. Maar ook een Chinese brandstoftanker en een Qatarees schip met vloeibaar gas hebben de waterweg verlaten. Vorig jaar lag de betrouwbaarheid van de postbezorging opnieuw ruim onder de wettelijke norm. Dat meldt de autoriteit Consument en Markt. Het weer. Vanavond kan er lokaal een regenbui vallen. De buien kunnen gepaard gaan met onweer en windstoten. Ook in de nacht kunnen regen- en onweersbuien voorkomen. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat file op de A2 Utrecht Den Bosch. Tussen Culemborg en Zaltbommel is de vertraging 20 minuten. Op de A58 Tilburg-Eindhoven bij knooppunt Batadorp een kwartier oponthoud. Op de A73 Nijmegen-Maasbracht tussen Malden en Boksmeer 25 minuten vertraging door slecht wegdek. Op de A256 Goes-Zierikzee tussen Goes de Poel en de afrit Kortgene sta je een half uur in de file. En op de N256 Zierikzee-Goes tussen Colijnsplaat en de afrit Wolfhardsdijk is de vertraging ook 25 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Goedemiddag. Van Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de middag van Streekomroep de Beverlanden.

op nummer 1 genoteerd stond. Calvin Harris samen met Dua Lipa, One Kiss. Daarvoor een ander gelegenheidsdebetje van dit moment. Sam Fender en Olivia Dean, Rhyme Me In. Ook een goede plaat. Gemeenten en ondernemers in de Zeeuwse havens vinden dat havenbedrijf North Sea Port jarenlang te weinig heeft gedaan tegen criminaliteit en drugssmokkel. Dat blijkt uit documenten die Omroep Zeeland heeft opgevraagd. Vooral de gemeenten Vlissingen en Borselen drongen al vanaf 2021 aan op meer aandacht voor veiligheid. Maar volgens betrokkenen kwam het havenbedrijf daar langzaam mee in actie. North Sea Port zag zichzelf vooral als verbinder tussen partijen en niet als verantwoordelijke voor de veiligheid. Inmiddels is de koers veranderd. Er zijn extra beveiligingsmaatregelen genomen, zodat camera's, toezicht en hekwerken alles in de gaten en buiten kunnen houden. Zowel Vlissingen als Borselen die zeggen nu tevreden te zijn over de inzet van het havenbedrijf. Hopelijk binnenkort dus minder cocaïne tussen de bananen uit Zuid-Amerika. Terug naar muziek uit de jaren 80, want ook toen werd hele goede muziek gemaakt. En dit was een soort eendagsvlieg eigenlijk. De man heette Matthew Wilder. Heet hij nog steeds trouwens, want hij is nog steeds in leven. Dit was zijn hit Break My Stride.

zou natuurlijk wat kunnen draaien van het nieuwe album van de Stones. Maar ik heb vandaag voor een oude gekozen. We deden Harlem Shuffle. Dit is Gracie Adams. Ook zij maakt ze nu dan leuke muziek. Dit is er ook een van. Hier is ze met Hit the Wall.

plaat die je nog regelmatig zal horen hier omstreek omroep de Beverlanden, want het is er eentje uit 2026. Gracie Abrams die probeert de hitlijsten te bestormen met dit nummer, de Hit the Wall. Even onthouden zou ik zeggen. Bijna 6 uur geworden, dat betekent tijd om even plaats te maken voor de reclames, de mededelingen en het nieuws van 6. Daarom ben ik bij je terug met deel 2 van Naar Huis. Tot die tijd, deze grote hit van Blondie, hier is ze met Rapture.

0: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
1: Mijn hart stond 8 minuten stil.
2: Ik ben 80 keer in het ziekenhuis geweest en 5 keer geopereerd aan mijn hart.
3: Een hartafwijking is de nummer 1 doodsoorzaak bij kinderen tot 15 jaar. Elk kinderhart dat stopt, is er 1 te veel. Steun Stichting Hartekind. Ga naar hartekind.nl.

Dit is Francis Dix met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Op het Indonesische eiland Flores is de vulkaan Lewotobi Laki Laki vandaag 6 keer achter elkaar uitgebarsten. Dat gebeurde nadat de regio getroffen was door een aardbeving met een kracht van 6,7. De vulkaan ligt op een hoogte van ruim 1700 meter en aswolken stegen op tot bijna 4 kilometer hoogte. De autoriteiten hebben inwoners en toeristen opgeroepen om op minimaal 5 kilometer van de vulkaan te blijven. De laatste grote uitbraak van de Lewotobi-vulkaan was afgelopen zomer. Het afgelopen jaar was de bezorging van post niet betrouwbaar en lag ver onder de wettelijke norm. Ook zijn weer meer brievenbussen door PostNL weggehaald, bijna 800. Dat meldt de autoriteit Consument en Markt in een jaarlijkse evaluatie van de post- en pakketmarkt. 86% van de post werd in 2025 de volgende dag bezorgd. Dat is 10% onder de norm. Het moet namelijk 95% zijn. Per 1 juli wordt de postwet versoepeld. Dan krijgt PostNL 2 dagen de tijd om brieven te bezorgen. Passagiers in Nederland, met uitzondering van een persoon die aan boord van het cruiseschip Hondius vanwege de uitbraak van het Hantavirus in quarantaine moesten, zijn weer vrij om te gaan en staan waar ze willen. De quarantaineperiode van 42 dagen zit erop. Niemand is ziek geworden. De persoon die langer in quarantaine moet blijven, had nauw contact met iemand die later besmet bleek. Volgens defensieminister Yezilgus maakt de afname van de Amerikaanse versterkingen in Europa het continent nog niet onveiliger. Ze zei na het overleg met haar NAVO-collega's dat het volgens haar niet zo'n vaart zal lopen. De Verenigde Staten hebben een deel van de militaire eenheden en materieel, zoals marineschepen en vliegtuigen, die eerder klaar stonden om Europa te verdedigen als het aangevallen wordt, geschrapt. Europese landen overleggen over alternatieven.

En dan nog het weer. De bewolking neemt toe vanuit het zuidwesten en er kan vooral in het zuiden een regen- of onweersbui ontstaan. Vannacht kunnen er in het hele land buien vallen. Het blijft dan warm met minimumtemperaturen van 17 tot 20 graden en er staat weinig wind. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Bevelanden.

Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat nog file op de A2 Utrecht Den Bosch. Tussen Culemborg en Zaltbommel is de vertraging 20 minuten. Op de A16 Breda-Rotterdam tussen de Moerdijkbrug en Dordrecht Centrum een kwartier oponthoud. A73 Nijmegen-Maasbracht tussen Kuik en Boksmeer een half uur vertraging door slecht wegdek. En er is een ongeluk gebeurd op de A256 Goes-Zierikzee bij Kortgene. Je staat er ongeveer 20 minuten door in de file. De andere kant op tussen Colijnsplaat en de afrit Wolfhardsdijk is de vertraging ruim een half uur. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenavond. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de avond van Streekomroep de Bevelanden.

0: thuis met Ad Vermeer. Ad
1: Vermeer. En die zegt welkom bij deel 2 van Ruis de Beverlandse Avondshow. Even na 6 geworden. En wij begonnen natuurlijk, zoals je van ons gewend bent, met de Airplay track van deze week op Streek Omroep de Beverlanden. De nieuwe single van de Walgense band Copycat. Copycat staat al 30 jaar op het podium als coverband en dit is hun eerste nieuwe eigen single. Deze week de Airplay track op Streek Omroep de Beverlanden, Don't Blame the Messenger. En wil het hele verhaal over deze plaat teruglezen, dat kan op de Facebookpagina van Streek Omroep de Beverlanden.

Gladys Grace en van Gladys, hou van mij. Daarvoor hadden we muziek van Baker Mads, een plaat die ze opnamen samen met Keisha, Don't Want You Back. Om en erbij, 6:15, tijd voor de Beverlandse weerbericht voor morgen. Het wordt morgen weer een hele mooie dag. Er zal geen bewolking te zien zijn en het blijft bijna heel de dag droog. In de late avond kan er wel wat regen vallen. De middagtemperatuur loopt morgen op richting een tropische 33 graden. De wind is morgen windkracht 2 en komt uit zuidoostelijke richting. Op dit moment in Goes nog steeds 26 graden.

de Dead Dance. In Hekkensand konden inwoners dinsdagavond vragen stellen over een nieuw hoogspanningsstation dat in het Sloegebied moet komen. Netbeheerder Tennet die wil het station bouwen bij Nieuwdorp om ruimte te maken voor extra stroomverbruik van bedrijven, de aanlanding van windenergie op zee en verdere verduurzaming van de industrie. Tijdens de informatieavond klonken naast belangstelling ook zorgen. Bewoners die wijzen op de vele energieprojecten die op Zeeland afkomen, zoals nieuwe hoogspanningsverbindingen en mogelijke kerncentrales. Sommigen maakten zich zorgen over de impact op een leefomgeving en de onzekerheid die dat met zich meebrengt. Het ontwerpbesluit ligt nu nog tot en met 2 juli ter inzage. Als alle procedures volgens planning verlopen, dan kan de bouw eind 2027 beginnen. De eerste aansluitingen die worden dan eind 2030 verwacht. Bijna 6:30 geworden, dat betekent tijd om even op te gaan naar de headlines van het nieuws. Wereldnieuws in een notendop van 60 seconden. En tot die tijd heb ik er nog een liggen uit een ver verleden. De enige grote hit die Lia Velasco ooit wist te scoren in Nederland. Hier is ze met 505 Another Friday Night.

Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Op het Indonesische eiland Flores is de vulkaan Lewotobi Laki Laki vandaag 6 keer achter elkaar uitgebarsten. Het afgelopen jaar was de bezorging van post niet betrouwbaar en lag ver onder de wettelijke norm. Ook zijn weer meer brievenbussen door PostNL weggehaald, bijna 800. Passagiers in Nederland, met uitzondering van een persoon die aan boord van het cruiseschip Hondius vanwege de uitbraak van het Hantavirus in quarantaine moesten, zijn weer vrij om te gaan en staan waar ze willen. En volgens defensieminister Jezelgus maakt de afname van de Amerikaanse versterkingen in Europa het continent nog niet onveiliger. En dan nog het weer. De bewolking neemt toe vanuit het zuidwesten en er kan vooral in het zuiden een regen- of onweersbui ontstaan. Vannacht kunnen er in het hele land buien vallen. Het blijft warm met minimumtemperaturen van 17 tot 20 graden en er staat weinig wind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat nog file op de A2 Utrecht Den Bosch. Tussen Culemborg en Zaltbommel is de vertraging een kwartier. En op de A73 Nijmegen-Maasbracht tussen Kuik en Boksmeer 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Paul Young had in de jaren 80 twee hele grote hits in Nederland. De ene was Love of the Common People en de andere dat was deze Come Back and Stay. Zo meteen heb ik voor jou een leuke Nederlandse zomerse plaat klaar liggen. Maar eerst even deze, de nieuwe single van Bebe Rexha en David Guetta. Die zijn ze met Sad Girls.

0: When I spent the summer on you.
1: I spent the summer on you. En een plaat waar ik eigenlijk wel een ontzettend zomers gevoel bij krijg. En ik vind hem lekker vrolijk. Gordon Samveld, Lucas en Steve en Wolf. In Kappeland wordt gewerkt aan de komst van de nieuwe brandweerpost. Op de locatie aan de Noordstraat en Nieuweweg wordt de grond momenteel bouwrijp gemaakt. De nieuwe kazerne die moet de huidige verouderde post vervangen die niet meer voldoet aan de eisen van deze tijd. Inwoners kunnen de plannen bekijken tijdens een inloopavond op dinsdag 30 juni in de huidige brandweerkazerne van Kappeland. Tussen 6 en 8 uur zijn daar bouwtekeningen, maquetten en informatiepanelen te zien. Ook zijn brandweervrijwilligers, de architect en medewerkers van de gemeente aanwezig om vragen te stellen. Dus mocht je in de buurt van Kampeland of Kampeland zelf wonen, dan zou ik daar zeker eens een kijkje gaan nemen hoe de nieuwe brandweerkazerne eruit komt te zien. Verder met de muziek in haar huis, de Beverlandse avondshow. Dit is die grote van Taylor Swift, The Fate of Ophelia. Je hoort hem nu.

My Name. En daarmee werd het bijna 7 uur. Dat betekent dat deze aflevering van Naar Huis de Beverlandse Avondshow erop zit. Zometeen de funky donderdagavond met Ed G. En ik mag ook nog een uurtje doen. Morgen is er weer een nieuwe Naar Huis. Maar dan ben ik er even niet. Net zoals maandag. Want ik ga even een lang weekend naar Duitsland. En Marcel Steenbakker die neemt het programma tijdelijk even 2 keer van mij over. Tot dan het nieuws van 7 heb ik er nog eentje voor je klaarleggen. Om alvast een beetje in de disco stemming te komen. The Whispers and the Beat Goes On. Tot horens.

Dit is Francis Dix met het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. In een deel van Europa zorgt een hittegolf voor problemen. In Spanje en Frankrijk zijn tientallen treinen geannuleerd en gaan scholen dicht. En in Duitsland worden temperaturen tot 38 graden verwacht. In ons land blijft het een paar graden koeler. In Spanje is de treinverbinding tussen Madrid en Barcelona opgeschort nadat er vlakbij het spoor een bosbrand was uitgebroken. Het wordt daar 40 graden, waardoor het risico op nog meer natuurbranden flink toeneemt. Ook in België, Italië en Zwitserland zijn hittewaarschuwingen van kracht. Een man uit Horen die een dodelijk ongeluk veroorzaakte op de A7 bij Noord-Beemster is veroordeeld tot 3 jaar cel, waarvan 1 voorwaardelijk. Dat ongeval gebeurde in februari 2022. De man, die toen 26 jaar was, reed 60 kilometer te hard met 4 keer zoveel alcohol op als mocht en hij had geen rijbewijs. Hij verloor de macht over het stuur, de auto sloeg over de kop en vloog in brand. De 2 andere inzittenden van de auto, vrienden van hem, overleefden dat niet. Op het Indonesische eiland Flores is de vulkaan Lewotobi Laki-Laki vandaag 6 keer achter elkaar uitgebarsten. Dat gebeurde nadat de regio getroffen was door een aardbeving met een kracht van 6,7. De vulkaan ligt op een hoogte van ruim 1700 meter en aswolken stegen op tot bijna 4 kilometer hoogte. De autoriteiten hebben inwoners en toeristen opgeroepen om op minimaal 5 kilometer van de vulkaan te blijven. Het afgelopen jaar was de bezorging van post niet betrouwbaar en lag ver onder de wettelijke norm. Ook zijn weer meer brievenbussen door PostNL weggehaald, bijna 800. Dat meldt de autoriteit Consument en Markt in een jaarlijkse evaluatie van de post- en pakketmarkt. 86% van de post werd in 2025 de volgende dag bezorgd. Dat is 10% onder de norm. Het moet namelijk 95% zijn.

En dan nog het weer. De bewolking neemt toe vanuit het zuidwesten en er kan vooral in het zuiden een regen- of onweersbui ontstaan. Vannacht kunnen er in het hele land buien vallen. Het blijft dan warm met minimumtemperaturen van 17 tot 20 graden en er staat weinig wind. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Bevelanden.

Erik Evengroen van de ANWB. Eén file nog in het zuiden van het land en die staat op de A27 Gorkum richting Breda. Bij Hank ligt rommel op het wegdek. De rechterrijstrook is dicht en de vertraging een kwartier. En de A73 Nijmegen Maasbracht voor Boksmeer nog 3 kilometer met ook daar een kleine 10 minuten op onthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenavond. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de avond van Streekomroep.

De heerlijke jazzy versie van Boogie Nights. Je hoorde Heatwave van precies 50 jaar geleden van het album Too Hot to Handle. Ik vond het wel toepasselijk met deze temperaturen. Gelukkig is het eerste regenbuitje al gevallen hier in Goes en is de temperatuur een klein beetje gezakt. Heel goede avond, welkom op de funky donderdagavond.

0: 37, daar klopt natuurlijk niks van. Toen ik ging rijden in Vlissingen was het na een paar kilometer is gezakt naar 30 graden. Was ook wel genoeg. Nou, vandaar mijn inspiratie onder andere om Heatwave te draaien met Boogie Nights. En Boogie Nights in het bijzonder vanwege het album Too Hot to Handle. Wat deze datum, nou ja, de 15e juni in ieder geval, van 1976 is uitgebracht. Dat is dus perfect 50 jaar geleden. Too Hot to Handle, het debuutstudioalbum van Heatwave. En toen stopte ineens mijn muziekje ermee. Ik zou niet weten waarom dat muziekje nou ineens stopt. Maar dan pakken we gewoon een ander muziekje. Misschien iets te lang gekletst. Daar ben ik normaal gesproken niet gewend zo direct aan het begin van het programma. Maar ik wilde wat kwijt over het album Too Hot to Handle van Heatwave van 50 jaar geleden. Boogie Nights bereikte de tweede plaats in de US Billboard Hot 100 en de vijfde plaats in de US Billboard Hot Soul Singles Charts. Welkom bij Funked Up. Tot 9 uur ben ik bij met lekkere funk disco. Ik probeer het ook een beetje in de mix te doen, zo her en der. Ik vind op dit moment eigenlijk in de studio, het is echt plakkerig. Het is niet te hard, dus we gaan lekker hete muziek draaien. Hier is Sun en Radiation Level.
1: Dit is DJ Ed.

Radiation Level. De single bereikte de 25e plaats in de US Billboard Hot R&B Singles Chart. En hier is Lolita Holloway, Crash Goes Love.

trackje wat ik ga draaien, moet ik eventjes weer wat over vertellen. Dat is namelijk LTD van het zesde studioalbum Devotion, uitgebracht op 13 juni 1979. En daarvan ga je weer draaien Dancing and Singing. De single die bereikte de 15e plaats in de US Billboard Hot Soul Singles Chart.

Niemand minder dan Luther Vandross. Vandross, moet ik zeggen, de voormalige leadzanger van Change. En hij deed solo ook aardig wat, tot hij helaas veel te vroeg kwam te overlijden.

0: x jaar geleden. In dit geval Cameo met Single Life. Op de kop af 41 jaar geleden uitgebracht op 17 juni 1985. Daar kwamen een aantal singles van en ik ga gewoon de titelsong van het album draaien. Dat is namelijk ook als single uitgebracht en die bereikte de tweede plek in de Billboard Hot R&B Hip Hop Songs Chart en 26 in de US Billboard Dance Club Songs Chart.
1: De beste disco, funk hoor je hier in de mix bij Funked Up met DJ Ed.

single live. Op de kop af, 41 jaar geleden uitgebracht, dus om 14 over half 8 hier bij Streek op de Weeflanden, de funky donderdagavond. Eerste uurtje van het programma is alweer voorbij gevlogen. Ik heb nog een paar plaatjes die ik er echt doorheen wil duwen. Onder andere de volgende. Dat is ook weer zo'n ding met een feit. Die moet ik er even bij halen. Sorry, ik ben even niet bij de pinken geweest. Waar ben je? Oh ja, hier is die. De informatie en feitjes over de albums die ik in het zonnetje zet trouwens. Dit is mede mogelijk gemaakt dankzij Music Funkology. Dat is een blogspotpagina van Music met een Q, Funkology. Elke week weer nieuwe feitjes over albums van zoveel jaar geleden uitgebracht. De volgende is eentje van de damesformatie Climax. Het debuut solo album Never Underestimate the Power of a Woman. Uitgebracht op 17 juni 1981, dus 45 jaar geleden. We gaan de titeltrack draaien.

funk rock van de formatie Mother's Finest. Van hun derde studioalbum Another Mother Further. Uitgebracht op 15 juni 1977, dus 49 jaar geleden. En toeval bestaat niet. Vorige week vrijdag was er in Middelburg een leuk mini-festivaltje. Daar traden de Finest Truth op, een coverband van Mother's Finest. Ik heb daarvan genoten, was echt lekker. En ik ben een grote fan van deze band. Baby Love bereikte destijds de slechts 58ste plaats in de US Billboard Top LP's chart. Laatste nummer voor het nieuws van 8 uur.

Dit is Francis Dix met het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. Na een onderzoek bij de politie zegt de Algemene Rekenkamer dat er in 2024 met duizenden aangiftes van ernstige misdrijven niets is gebeurd. Ongeveer 7000 werden afgewezen, 3000 werden in behandeling genomen, maar gestopt omdat er te weinig capaciteit was. Het ging onder andere om geweldsmisdrijven en drugsdelicten. Het gaat om zo'n 25% van het totale aantal aangiftes van ernstige misdrijven. In een reactie erkent justitieminister Van Wil dat er verbeteringen nodig zijn. Drie NAVO-lidstaten hebben minder uitgegeven aan defensie dan was afgesproken. Het gaat om Albanië, Tsjechië en Slowakije. De minimale bijdrage is 2% van het bruto binnenlands product en eigenlijk moeten landen streven naar een nog veel hogere bijdrage. De drie lijken ook dit jaar de 2% weer niet te halen en volgens bronnen zijn er twijfels of Albanië de volgende NAVO-top wel mag organiseren. In een deel van Europa zorgt een hittegolf voor problemen. In Spanje en Frankrijk zijn tientallen treinen geannuleerd en gaan scholen dicht. En in Duitsland worden temperaturen tot 38 graden verwacht. In ons land blijft het een paar graden koeler. In Spanje is de treinverbinding tussen Madrid en Barcelona opgeschort nadat er vlakbij het spoor een bosbrand was uitgebroken. Het wordt daar 40 graden, waardoor het risico op nog meer natuurbranden flink toeneemt. Ook in België, Italië en Zwitserland zijn hittewaarschuwingen van kracht. Een man uit Horen die een dodelijk ongeluk veroorzaakte op de A7 bij Noordbeemster is veroordeeld tot 3 jaar cel, waarvan 1 voorwaardelijk. Dat ongeval gebeurde in februari 2022. De man, die toen 26 jaar was, reed 60 kilometer te hard met 4 keer zoveel alcohol op als mocht en hij had geen rijbewijs. Hij verloor de macht over het stuur, de auto sloeg over de kop en vloog in brand. De 2 andere inzittenden van de auto, vrienden van hem, overleefden dat niet.

En dan nog het weer. De bewolking neemt toe vanuit het zuidwesten en er kan vooral in het zuiden een regen- of onweersbui ontstaan. Vannacht kunnen er in het hele land buien vallen. Het blijft dan warm met minimumtemperaturen van 17 tot 20 graden en er staat weinig wind. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Bevelanden.

is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat een lange file op de A58 Breda-Tilburg. Tussen knooppunt Galder en knooppunt Sint-Annabos is de verdraging 20 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Dit is Francis Dix met het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. Er zijn twee mogelijke locaties voor nieuwe kerncentrales in ons land, namelijk de Eemshaven in Groningen en Terneuzen in Zeeland. Morgen wordt hierover gepraat in de ministerraad en later dit jaar wordt de keuze definitief. Het is al wel duidelijk dat de bestaande kerncentrale in Borselen langer in werking zal blijven. In het coalitieakkoord staat dat er in ons land minstens 4 nieuwe kerncentrales komen en het doel is om de eerste in 2035 in gebruik te nemen. Een 3-jarig jongetje is zwaar gewond geraakt toen hij in Engeland in een dierentuin in het verblijf van de krokodillen werd gegooid. Een 30-jarige man is opgepakt. Hij wordt verdacht van poging tot moord. Het incident gebeurde in Huntingdon. Hulpdiensten kwamen massaal ter plekke na meldingen dat er een kind in het krokodillenverblijf was. Het jongetje werd eruit gehaald en ligt in een ziekenhuis in Cambridge. Wat er precies gebeurd is en waarom wordt nog onderzocht. Na een onderzoek bij de politie zegt de Algemene Rekenkamer dat er in 2024 met duizenden aangiftes van ernstige misdrijven niets is gebeurd. Ongeveer 7000 werden afgewezen, 3000 werden in behandeling genomen, maar gestopt omdat er te weinig capaciteit was. Het ging onder andere om geweldsmisdrijven en drugsdelicten. Het gaat om zo'n 25% van het totale aantal aangiftes van ernstige misdrijven. In een reactie erkent justitieminister Van Wil dat er verbeteringen nodig zijn. 3 NAVO-lidstaten hebben minder uitgegeven aan defensie dan was afgesproken. Het gaat om Albanië, Tsjechië en Slowakije. De minimale bijdrage is 2% van het bruto binnenlands product en eigenlijk moeten landen streven naar een nog veel hogere bijdrage. De 3 lijken ook dit jaar de 2% weer niet te halen en volgens bronnen zijn er twijfels of Albanië de volgende NAVO-top wel mag organiseren.

En dan nog het weer. De bewolking neemt toe vanuit het zuidwesten en er kan vooral in het zuiden een regen- of onweersbui ontstaan. Vannacht kunnen er in het hele land buien vallen. Het blijft dan warm met minimumtemperaturen van 17 tot 20 graden en er staat weinig wind. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Bevelanden.

internet, DAB+ of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenavond. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de avond van Streekomroep

24 uur per dag. 7 dagen in de week. Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Francis Dix met het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. Het 13-jarige meisje dat is aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de dood van haar ouders in het Groningse Meerstad zit in volledige beperkingen. Ze mag alleen contact hebben met haar advocaat. Het meisje zou beelden van haar overleden ouders met bloed gedeeld hebben met medeleerlingen. Afgelopen nacht werd het echtpaar, allebei 53 jaar, thuis dood gevonden. De politie gaat uit van een misdrijf. In de ochtend zullen de GGD en slachtofferhulp op het Montessori Vaklyceum zijn om kinderen en hun ouders op te vangen. De stoffelijke resten van 21 lichamen die 6 jaar geleden weggehaald zijn van begraafplaats Dubbeldam in Dordrecht, zonder dat de nabestaanden dat wisten, moeten indien mogelijk terug. Dat heeft het college van BMW gemeld na onderzoek. De resten waren verplaatst naar een ander kerkhof, maar de administratie was onder de maat. Welke lichamen zijn verplaatst is onduidelijk, ook ontbreekt mogelijke toestemming. Van de graven van de lichamen waren de rechten al enkele jaren verlopen. Er zijn 2 mogelijke locaties voor nieuwe kerncentrales in ons land, namelijk de Eemshaven in Groningen en Terneuzen in Zeeland. Morgen wordt hierover gepraat in de ministerraad en later dit jaar wordt de keuze definitief. Het is al wel duidelijk dat de bestaande kerncentrale in Borselen langer in werking zal blijven. In het coalitieakkoord staat dat er in ons land minstens 4 nieuwe kerncentrales komen en het doel is om de eerste in 2035 in gebruik te nemen. Een 3-jarig jongetje is zwaar gewond geraakt toen hij in Engeland in een dierentuin in het verblijf van de krokodillen werd gegooid. Een 30-jarige man is opgepakt. Hij wordt verdacht van poging tot moord. Het incident gebeurde in Huntingdon. Hulpdiensten kwamen massaal ter plekke na meldingen dat er een kind in het krokodillenverblijf was. Het jongetje werd eruit gehaald en ligt in een ziekenhuis in Cambridge. Wat er precies gebeurd is en waarom wordt nog onderzocht.

En dan nog het weer. Vannacht kunnen er in het hele land buien vallen, mogelijk met onweer. Het blijft warm met 17 tot 20 graden. Overdag eerst zon en bij een zwakke zuidenwind wordt het 28 tot 36 graden. In de loop van de middag ontstaan buien, lokaal met onweer en veel neerslag in korte tijd. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

internet, DAB+ of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenavond. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de avond van Streekomroep

0: 1985, deze plaat van Jenny Burton aan het begin van de nieuwe aflevering Funk Down, Bad Habits. Even FMG bedankt voor hun programma zo net. En volgende week zijn ze allebei weer terug met de nieuwe aflevering van hun portie Soul, Funk en Disco. Ik blijf bij tot aan 11 en met om en erbij half 11 de minimix van DJ Elroy. Ik zeg goedenavond.
1: Dit is Funk Down met Ad Vermeer.
2: Wij zijn de Bevelanden.

Deze plaat al wilde draaien in de Huis de Beven van Zavondshow, maar daar vond ik het niet zo uitkomen. Incognito en Joe Rose en It's About Time. Daarvoor de Kings of Tomorrow en Fall For You in de Sandy Rivera Classic Mix.

helaas veel te vroeg overleden. Deze Avicii, Tim Bergling uit Zweden kwam die. En van hem deden we Addicted to You met zang van een countryzangeres, Audra Mayhessen. En ze komt uit de Verenigde Staten van Amerika. Maar ze kan dus kennelijk nog veel meer mooie dingen maken dan countrymuziek. Zometeen heb ik voor jou Gary's Gang klaar liggen met Keep on Dancing. En dat doen we zeker tot aan 11 uur op deze.

De hit van deze mensen was Showtime. En dat hoor je altijd in de begin jingle langskomen. Maar dit was een andere van ze. Garbage Gang en Keep On Dancing. We deden hem vandaag even weer in de radio edit. Om en bij 10:30. En dat betekent tijd voor de minimix van DJ Elroy. En we beginnen vandaag met Cyndi Lauper.

Down in elkaar gezet door Elroy Heesbeen. En wil je meer van Elroy horen? Dat kan, want iedere zaterdag kun je hem beluisteren tussen 8 en 10 hier op Streek Omroep Beveland met The Weekend Mix. Verder met andere muziek. Ik ga er even twee in elkaar zetten van de Shapeshifters. When Love Breaks Down. Maar we beginnen met Second Chance.

Persoonlijk ben ik een hele grote fan van de Shapeshifters. En daarom deden we vanavond maar even in Funk Down met twee platen achter elkaar. We begonnen met Second Chance en daarna een stuk van de 12 inch van When Love Breaks Down. We gaan het eventjes iets rustiger aandoen in het programma. Dat moet ze nu dan ook wel eens kunnen, zeker als het al richting 10:45 loopt. Misschien heb je al plan om naar bed te gaan. Zou natuurlijk kunnen. Of je weet je brood aan het smeren om naar je werk te gaan. Dat kan natuurlijk ook. Kijk al, Gladys Knight en de Pips. Vandaag van haar Make Your A Happy Home.

Komt allemaal uit 1975, 51 jaar oud dus. Deze plaat van Parliament en van Parliament die grote hit die ze wisten te scoren. Give Up the Funk. Gypsy Rhythm ken je natuurlijk van Crystal Waters, maar we doen vandaag even een andere.

uitvoering van Jocelyn Brown van Gypsy Rhythm. En het klinkt heel anders dan de versie van Crystal Waters. De dame in kwestie, Jocelyn Brown, is eigenlijk de leadzangeres van Incognito. En ja, daar draaiden we al wat anders van in het programma. Alleen dat was met Joy Rose. Bijna 11 uur geworden, dat betekent dat de Funky donderdagavond erop zit. At G en ik zeg bedankt voor het luisteren. En volgende week zijn we alle drie weer terug met een nieuwe aflevering. Tot dan 11 heb ik er nog eentje voor je liggen. Deze van Grace Jones, de extended version van Pull Up to the Bumper. Fijne avond.

Dit is Francis Dix met het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. Iran zegt dat alle schepen snel een vergunning krijgen zodat ze door de straat van Hormuz kunnen varen. Die zeestraat is volgens afspraak met Amerika weer open, maar Iran wil dat schepen zich houden aan de route en tijdslot die ze toegewezen krijgen. Wel moeten er op termijn servicekosten betaald worden om door de straat van Hormuz te varen, maar dat geldt nog niet voor de komende 60 dagen. Dat is de periode die de Verenigde Staten en Iran hebben uitgetrokken voor een definitief vredesakkoord. Het 13-jarige meisje dat is aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de dood van haar ouders in het Groningse Meerstad zit in volledige beperkingen. Ze mag alleen contact hebben met haar advocaat. Het meisje zou beelden van haar overleden ouders met bloed gedeeld hebben met medeleerlingen. Afgelopen nacht werd het echtpaar, allebei 53 jaar, thuis dood gevonden. De politie gaat uit van een misdrijf. In de ochtend zullen de GGD en slachtofferhulp op het Montessori Vaklyceum zijn om kinderen en hun ouders op te vangen. De stoffelijke resten van 21 lichamen die 6 jaar geleden weggehaald zijn van begraafplaats Dubbeldam in Dordrecht, zonder dat de nabestaanden dat wisten, moeten indien mogelijk terug. Dat heeft het college van BMW gemeld na onderzoek. De resten waren verplaatst naar een ander kerkhof, maar de administratie was onder de maat. Welke lichamen zijn verplaatst is onduidelijk, ook ontbreekt mogelijke toestemming. Van de graven van de lichamen waren de rechten al enkele jaren verlopen. Er zijn 2 mogelijke locaties voor nieuwe kerncentrales in ons land, namelijk de Eemshaven in Groningen en Terneuzen in Zeeland. Morgen wordt hierover gepraat in de ministerraad en later dit jaar wordt de keuze definitief. Het is al wel duidelijk dat de bestaande kerncentrale in Borselen langer in werking zal blijven. In het coalitieakkoord staat dat er in ons land minstens 4 nieuwe kerncentrales komen en het doel is om de eerste in 2035 in gebruik te nemen.

En dan nog het weer. Vannacht kunnen er in het hele land buien vallen, mogelijk met onweer. Het blijft warm met 17 tot 20 graden. Overdag eerst zon en bij een zwakke zuidenwind wordt het 28 tot 36 graden. In de loop van de middag ontstaan buien, lokaal met onweer en veel neerslag in korte tijd. Tot zover het radionieuws op streek omroep de Beverlanden.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenavond. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de avond van Streekomroep de Beverlanden.

Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de avond van Streekomroep de Bevelanden.

Dit is Francis Dix met het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. Zondag is het Vaderdag, maar vakbond FNV heeft aangekondigd dat die dag medewerkers van de drogisterijketens Kruidvat en Ethos gaan staken. De werkgevers willen dat de zondagstoeslag gehalveerd wordt en daar is de bond het niet mee eens. Winkelketens zouden op termijn werken op zondag net zo normaal vinden als op een maandag. En de vakbond vindt dat zondagen bijzondere dagen moeten blijven. Hoeveel winkels op Vaderdag dicht blijven door de actie is nog onduidelijk. Iran zegt dat alle schepen snel een vergunning krijgen zodat ze door de straat van Hormuz kunnen varen. Die zeestraat is volgens afspraak met Amerika weer open, maar Iran wil dat schepen zich houden aan de route en tijdslot die ze toegewezen krijgen. Wel moeten er op termijn servicekosten betaald worden om door de straat van Hormuz te varen, maar dat geldt nog niet voor de komende 60 dagen. Dat is de periode die de Verenigde Staten en Iran hebben uitgetrokken voor een definitief vredesakkoord. Het 13-jarige meisje dat is aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de dood van haar ouders in het Groningse Meerstad zit in volledige beperkingen. Ze mag alleen contact hebben met haar advocaat. Het meisje zou beelden van haar overleden ouders met bloed gedeeld hebben met medeleerlingen. Afgelopen nacht werd het echtpaar, allebei 53 jaar, thuis dood gevonden. De politie gaat uit van een misdrijf. In de ochtend zullen de GGD en slachtofferhulp op het Montessori Vaklyceum zijn om kinderen en hun ouders op te vangen. De stoffelijke resten van 21 lichamen die 6 jaar geleden weggehaald zijn van begraafplaats Dubbeldam in Dordrecht, zonder dat de nabestaanden dat wisten, moeten indien mogelijk terug. Dat heeft het college van BMW gemeld na onderzoek. De resten waren verplaatst naar een ander kerkhof, maar de administratie was onder de maat. Welke lichamen zijn verplaatst is onduidelijk, ook ontbreekt mogelijke toestemming. Van de graven van de lichamen waren de rechten al enkele jaren verlopen.

dan nog het weer. Vannacht kunnen er in het hele land buien vallen, mogelijk met onweer. Het blijft warm met 17 tot 20 graden. Overdag eerst zon en bij een zwakke zuidenwind wordt het 28 tot 36 graden. In de loop van de middag ontstaan buien, lokaal met onweer en veel neerslag in korte tijd. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenacht. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de Nacht van Streekomroep de Beverlanden.

Wij houden ook af en toe ons mond. Wij zijn de Beverlanden. Non-stop.

Dit is Francis Dix met het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. Zondag is het Vaderdag, maar vakbond FNV heeft aangekondigd dat die dag medewerkers van de drogisterijketens Kruidvat en Ethos gaan staken. De werkgevers willen dat de zondagstoeslag gehalveerd wordt en daar is de bond het niet mee eens. Winkelketens zouden op termijn werken op zondag net zo normaal vinden als op een maandag. En de vakbond vindt dat zondagen bijzondere dagen moeten blijven. Hoeveel winkels op Vaderdag dicht blijven door de actie is nog onduidelijk. Iran zegt dat alle schepen snel een vergunning krijgen zodat ze door de straat van Hormuz kunnen varen. Die zeestraat is volgens afspraak met Amerika weer open, maar Iran wil dat schepen zich houden aan de route en tijdslot die ze toegewezen krijgen. Wel moeten er op termijn servicekosten betaald worden om door de straat van Hormuz te varen, maar dat geldt nog niet voor de komende 60 dagen. Dat is de periode die de Verenigde Staten en Iran hebben uitgetrokken voor een definitief vredesakkoord. Het 13-jarige meisje dat is aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de dood van haar ouders in het Groningse Meerstad zit in volledige beperkingen. Ze mag alleen contact hebben met haar advocaat. Het meisje zou beelden van haar overleden ouders met bloed gedeeld hebben met medeleerlingen. Afgelopen nacht werd het echtpaar, allebei 53 jaar, thuis dood gevonden. De politie gaat uit van een misdrijf. In de ochtend zullen de GGD en slachtofferhulp op het Montessori Vaklyceum zijn om kinderen en hun ouders op te vangen. De stoffelijke resten van 21 lichamen die 6 jaar geleden weggehaald zijn van begraafplaats Dubbeldam in Dordrecht, zonder dat de nabestaanden dat wisten, moeten indien mogelijk terug. Dat heeft het college van BMW gemeld na onderzoek. De resten waren verplaatst naar een ander kerkhof, maar de administratie was onder de maat. Welke lichamen zijn verplaatst is onduidelijk, ook ontbreekt mogelijke toestemming. Van de graven van de lichamen waren de rechten al enkele jaren verlopen.

En dan nog het weer. Vannacht kunnen er in het hele land buien vallen, mogelijk met onweer. Het blijft warm met 17 tot 20 graden. Overdag eerst zon en bij een zwakke zuidenwind wordt het 28 tot 36 graden. In de loop van de middag ontstaan buien, lokaal met onweer en veel neerslag in korte tijd. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Bevelanden.

0: Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen.
1: Goedenacht.
0: Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de nacht van Streekomroep de Bevelanden.

Word elke dag bemoedigd en geïnspireerd. Laat de muziek je raken. Het nieuws je informeren. Het geluid van de Bevelanden. Iedere ochtend van 7 tot 9 met Marcel Steenbakker. Samba.

Van Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

Alleen samen open je ogen en oren. Luister mee en ontdek wat wij voor jou te bieden hebben. Streekomroep de Bevelanden.

Dit is Francis Dix met het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. Zondag is het Vaderdag, maar vakbond FNV heeft aangekondigd dat die dag medewerkers van de drogisterijketens Kruidvat en Ethos gaan staken. De werkgevers willen dat de zondagstoeslag gehalveerd wordt en daar is de bond het niet mee eens. Winkelketens zouden op termijn werken op zondag net zo normaal vinden als op een maandag. En de vakbond vindt dat zondagen bijzondere dagen moeten blijven. Hoeveel winkels op Vaderdag dicht blijven door de actie is nog onduidelijk. Iran zegt dat alle schepen snel een vergunning krijgen zodat ze door de straat van Hormuz kunnen varen. Die zeestraat is volgens afspraak met Amerika weer open, maar Iran wil dat schepen zich houden aan de route en tijdslot die ze toegewezen krijgen. Wel moeten er op termijn servicekosten betaald worden om door de straat van Hormuz te varen, maar dat geldt nog niet voor de komende 60 dagen. Dat is de periode die de Verenigde Staten en Iran hebben uitgetrokken voor een definitief vredesakkoord. Het 13-jarige meisje dat is aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de dood van haar ouders in het Groningse Meerstad zit in volledige beperkingen. Ze mag alleen contact hebben met haar advocaat. Het meisje zou beelden van haar overleden ouders met bloed gedeeld hebben met medeleerlingen. Afgelopen nacht werd het echtpaar, allebei 53 jaar, thuis dood gevonden. De politie gaat uit van een misdrijf. In de ochtend zullen de GGD en slachtofferhulp op het Montessori Vaklyceum zijn om kinderen en hun ouders op te vangen. De stoffelijke resten van 21 lichamen die 6 jaar geleden weggehaald zijn van begraafplaats Dubbeldam in Dordrecht, zonder dat de nabestaanden dat wisten, moeten indien mogelijk terug. Dat heeft het college van BMW gemeld na onderzoek. De resten waren verplaatst naar een ander kerkhof, maar de administratie was onder de maat. Welke lichamen zijn verplaatst is onduidelijk, ook ontbreekt mogelijke toestemming. Van de graven van de lichamen waren de rechten al enkele jaren verlopen.

En dan nog het weer. Vannacht kunnen er in het hele land buien vallen, mogelijk met onweer. Het blijft warm met 17 tot 20 graden. Overdag eerst zon en bij een zwakke zuidenwind wordt het 28 tot 36 graden. In de loop van de middag ontstaan buien, lokaal met onweer en veel neerslag in korte tijd. Tot zover het radionieuws op streek omroep de Beverlanden.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenacht. Thuis, op je werk of onderweg, blijf bij ons.